0: De valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Goedemorgen, het is exact 6 uur. Nu.nl nieuws krijg je van Carlijn van der Brink.
1: Goedemorgen. Nog één dag moeten de deelnemers van Nijmeegse Vierdaagse doorbijten. En dan zit het erop. Nog zo'n 42.000 lopers doen mee. Maar de kilometers beginnen wel te tellen. Het was ook weer druk bij het Rode Kruis. Want veel mensen lopen rond met blaren. Zegt ook deze vrouw tegen een lokale omroep.
2: Het is niet makkelijk.
3: Had je niet getraind? Of?
2: Zeker wel. 500 kilometer aan de benen. Maar toch, ja, het zit niet mee.
3: Blaren afgeplakt, wat is het?
2: Blaren, ja. Maar we gaan door.
1: Vandaag moeten de lopers eerst door Kuik om uiteindelijk feestelijk te worden ontvangen over de Via Gladiola. Daar ontvangen ze dan het Vierdaagse Kruisje. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Het gebeurde rond 00:30. Waarom het slachtoffer werd gestoken is nog niet duidelijk. De dader is gevlucht en de politie doet nog onderzoek. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen onder meer uit Europa. Een tijdelijke heffing van 10% zou vandaag aflopen, maar president Trump heeft die toch weer verlengd. Voor landen als Japan en China gaat dit tarief omhoog naar 12,5%. Om welke producten het precies gaat is niet duidelijk. Verschillende wereldleiders en ministers zijn verbaasd en boos. En voetbal, het seizoen is begonnen voor Ajax en FC Twente. Ajax speelde in de voorrondes van de Conference League, een uitwedstrijd in Servië. En die wonnen ze met 4-1. Dat was wel even wennen, zo zegt aanvaller Steven Berghuis bij Ziggo.
4: Nieuwe staf, nieuwe spelers. Dus dat moet groeien natuurlijk, maar gewoon een goede eerste stap. Van winnen krijg je altijd een goed gevoel.
1: Ja, Twente had een mindere avond. In de voorrondes van de Europa League verloren ze met 2-1 van een club uit Hongarije. En volgende week zijn de returns. Nog het weer van Weerplaats. In de ochtend is het nog bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 25 graden.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, hartelijk goedemorgen. De ochtendshow voor de vrijdag met de Bellamy Brothers zometeen. Eerste Police en Every Breath You Take.

0: Chubby Brothers en Let Your Love Flow.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Start van de vrijdag 24 juli op de kalender. Goed dat je erbij bent. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Beginnen de dag met slecht nieuws voor Frenkie de Jong. De middenvelder heeft tijdens het WK voetbal waarschijnlijk een scheurtje in zijn knieband opgelopen. Daar zijn ze bij zijn thuisclub FC Barcelona niet blij mee. Hij moet erdoor namelijk de start van het nieuwe seizoen missen. Misschien zelfs wel het hele seizoen. Dat Frenkie de blessure opliep op het WK. Van FIFA betalen ze compensatie aan Barcelona. En krijgen ze ongeveer 2 miljoen euro. En binnen nu en een maandje is het zover. Nieuwe muziek van Destiny's Child. Binnenkort kan je luisteren naar niet eerder uitgebrachte remixen van deze meidengroep. Het gaat om liedjes van Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams. De laatste samenstelling van Destiny's Child. En verder een spannende dag voor de renners van de Tour de France. Maar ook voor alle wielrensupporters die al 2 nachten langs de kant van de weg slapen. Vandaag staat namelijk de rit waarin de Alpe d'Huez wordt beklommen op de agenda. In die rit zit ook de beruchte Bocht 7, beter bekend als de Nederlandse Bocht. Waar je traditiegetrouw alleen maar Nederlanders vindt. En die stonden gisteren al klaar.
3: Wij waren de eerste Nederlanders in Bocht 7 dit jaar. Ja, mooi om mee te maken.
4: Het is me verteld dat het echt giga druk wordt.
5: En mooi weer, zonnetje, feesten, biertje erbij.
0: Nou, sfeer zit er al goed in. Dat wordt een feestje daar. Het weer dan voor deze vrijdag. Vanochtend op bewolking, maar vanmiddag steeds vaker de zon. Het wordt 25 graden. Yumi 40 zo, bij Joe, na Eternal.

0: UB40 en Sing Our Own Song.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Total Touch voor je zometeen. Touch Me There. Maar deze zomer blikken we ook af en toe terug op de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. Zodat je ze niet helemaal hoeft te missen. Een tijdje geleden zagen Koen en Sander het nieuws voorbij komen dat er een brand was geweest in een parenclub. Zelf zijn Koen en Sander nooit in zo'n parenclub geweest. Maar ze waren wel heel benieuwd hoe dat bij onze luisteraars zit. En Sylvia die meldde zich gelijk in de app.
2: Goedemorgen.
3: Waar kom jij vandaan, Sylvia?
2: Ja, ik kom uit Zaandam.
3: Zaandam?
2: Ik ben hem ook bekend met inderdaad de club in Lelystad. En wat ze net zeggen.
4: Vind je het jammer dat die afgebrand is?
2: Ja, dat wel. Maar gelukkig, er zijn genoeg andere alternatieven en leuke clubs.
3: Ik weet niet wat ik mee, maar ik zie de app van Joe, Sander.
4: Ja,
3: daar zet Evert-Jan ook komen. Regelmatig in parenclubs. Edwin is ook regelmatig in parenclubs.
2: Maar het is een heel groot stigma wat erop zit. Terwijl het, zeker als vrouw, en ik moet zeggen, in de periode waar we nu leven...
3: Ja.
2: Ik voel me veilig in de parenclub omdat ik naar een disco ga.
4: Oh, ja. Dat snap ik meteen. Dat snap ik echt meteen.
2: Echt oprecht.
4: Hey, Sylvia, mag ik jou ook een ieder die luistert, toch even nog een rare vraag stellen?
2: Nou, mag zeker.
4: Ben je wel eens, want je bent een frequente parenclubbezoeker.
2: Mm-hmm.
4: Ben je wel eens een bekende Nederlander tegengekomen?
2: Nee, dat eigenlijk nog niet.
4: Nee?
2: Dat lijkt me af en toe wel eens leuk. Ja. Maar ik ben ook wel vaak naar...
4: Dat je daar ligt en een keer Frits Sissing boven op je duik.
2: Ja. Hou ik wel dat het een wat leukere vindt.
3: Maar zou je het leuk vinden als je Sander zou tegenkomen? Ik noem maar even een dwarsstraat.
2: Tuurlijk, altijd gezellig. Volgens mij is het heel gezellig met Sander als je er zit.
3: Ja.
2: Of ga je wel lekker mee kletsen? Ja.
4: Ik zou best, want ik geloof heilig dat er nergens zoveel eenheid en dat gewoon iedereen is gelijk in een paard. Alleen ik zou het dan wel bij een gesprek aan de bar houden dan.
3: Ja. Ja, jij zegt...
2: Ja, maar dat kan je ook doen, hè? Ik bedoel, je hoeft het ook niet.
4: Sylvia, denk ik... Ja, je gaat ook niet naar de sportschool om alleen maar een milkshake te doen.
3: Ja,
4: je gaat toch echt aan de gewicht hangen.
1: Start je dag met een lach. De Koen en Sander Show bij Joe.

0: Nou, net een fragmentje van Koen en Sander over paraclubs. Deze was wel toepasselijk erachteraan. Touch me there, you're the total touch bij Joe Carné. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit daarin?
1: Ja, daarin zit Rijkswaterstaat. Die zijn een onderzoek begonnen naar een belangrijke brug. En zo nieuws over dit programma. Oh. Ja, je weet het al?
0: Ja, zeker. Dus een van mijn favorieten dit.
1: Oh, ik denk dat veel mensen het ook al weten.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Voor iedere vakantie is daar

0: vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Is ja.
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bijna 6:30, het weer van Weerplaza. De dag begint grijs, maar later vandaag meer zon. Dit alles bij zo'n 22 tot 25 graden. En op de weg is het nog rustig. Er zijn geen files gemeld. Goeie reis. Aangeschoven dan voor het laatste nieuws van nu.nl is Carné van der Brink.
7: Goedemorgen. Ze zijn weer op pad. De 42.000 wandelaars die vandaag de laatste kilometers lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. Deze laatste dag is voor veel mensen vooral volhouden en doorbijten. En ook voor deze man. Ze hoort Omroep Gelderland.
8: Goedemorgen.
9: Dankjewel.
8: En veel plezier.
9: Dank je.
10: Dat is nou aardig. Veel plezier. Ik hoop dat dat lukt.
7: Ja, ik hoop dat het lukt. De laatste kilometer is altijd een feestelijke intocht op de Via Gladiola. En bij de finish krijgen ze dan het bekende Vierdaagse kruisje. Vannacht was er een onderzoek op de Merwedebrug bij Gorkum. Rijkswaterstaat doet dat om te kijken hoe stevig het staal van de brug nog is. Volgens het onderzoek is de brug nog 4 nachten deels dicht. En vanwege het zwakke staal mogen vrachtwagens er voorlopig ook niet overheen rijden. Een pakketbezorger is onlangs ontslagen omdat hij niet zo heel goed was in zijn werk. Hij was namelijk dagenlang vergeten om een stapel pakketjes te bezorgen. In plaats daarvan nam hij het volgens het AD alles mee naar huis. De chauffeur zelf zegt dat hij oververmoeid was. De rechter heeft inmiddels besloten dat het ontslag ook terecht is. Alle pakketjes bij elkaar hadden een waarde van zo'n 9000 euro. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is ook hier een succes. Deze zomer worden de afleveringen voor het eerst ook op NPO 3 uitgezonden. Gemiddeld trekt de Vlaamse versie meer dan 300.000 kijkers. Presentator Erik van Looy is blij daarmee, al ziet hij wel een duidelijk verschil met de Nederlandse Slimste. Zo zegt hij bij Goedenavond Nederland.
11: We gaan heel vaak naar de humor op zoek. Ja, dat maakt de twee programma's anders. Maar het is wel fijn dat het nu die Belgische versie in Nederland plots lijkt te werken.
7: Ja, en zo gaat het bij de Belgen bijvoorbeeld om tofu.
12: Tofu, zei het dan meer van, Daan?
13: Zeker, ja, ja. Vorig seizoen 4 huizen mee geïsoleerd.
7: Ja, of gaat het over de inrichting van iemands huis?
12: Jeroen, hoe denk jij dat het interieur van Daan eruit ziet?
9: Ik denk dat, eerlijk gezegd, niemand dat al ooit heeft gezien. Maar dat is de hele bedoeling van een darkroom, waarschijnlijk.
7: Ja, kan jij erom lachen? Of...
6: Nou ja, ik kijk De Slimste België. Ik kijk eigenlijk misschien nog wel liever dan de Nederlandse. Want ja, ik download het altijd illegaal.
7: Ja, voorheen moest je VPN'tjes doen en allemaal. Precies, heel moeilijk, technisch. En nu NPO. Ja, ik denk dat ze nog schot in de roos zelf zeggen. Want het zat echt direct na de nieuwe versie met Herman van der Zand. De Nederlandse versie. Dat mensen direct door konden. En straks komt er ook weer de Nederlandse versie weer terug. Ja, je hebt gewoon een constante stroom Het Slimste Mens content.
6: Ja, klopt. En het is echt een heel ander programma. Het enige wat ik wel een beetje gek vond toen ik hoorde dat ze het hier in Nederland gingen uitzenden, dat er zijn best wel veel galerijen met foto's, weet je wel, van Belgische politici of zo in dat programma dan. Ja, daar zitten wij dan naar te kijken. We hebben echt geen flauw idee. We kunnen dan echt geen antwoord geven op die vraag.
7: Nee, maar in de Nederlands gaat echt, dat is echt een quiz inderdaad. Hier gaat het gewoon voor, het is gewoon bijna cabaret, toch?
6: Dit is meer voor de fun dan voor het spelletje.
7: Ja. Nou, de finale is in ieder geval over 2 weken te zien op tv.
6: En er doen ook veel Nederlanders vaak mee. Hè. Veel Nederlanders ook in de jury, dus hartstikke leuk. De Slimste Mens. Dankjewel, Carné. Tot zometeen weer. Het is 2 minuten over 6:30. Goedemorgen.

0: Vandaag met Arjen van 22 uit Wapenveld. Arjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alvast de eerste vraag voor jou. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Dat zijn tweetal opmerkingen. De eerste is dat we de hele dag op school staan te leunen. En de tweede is als het regent, dat we dan de hele dag in de bus zitten.
0: Oké, nou blijf hangen. Ga ik je zo meteen nog wat andere vragen stellen, Arjen. Blijf hangen.
1: Yo.
0: Tot zo, nieuwe beroepentest komt eraan. Ook VHD hoor je naar Madonna en Laisla Bonita.

0: het tijd voor een nieuwe editie van de Beroepentest. Vandaag het beroep van Arjen van 22 uit Wapenveld dat in de schijnwerper staat. Ik ga Arjen zo meteen een aantal vragen stellen. Denk jij vervolgens te weten wat voor werk hij doet? Meld je dan eventjes in de app van Joe en dan maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket vandaag. Arjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hier komen jouw vragen. De eerste heb je net ook al gehad, maar ik stel hem gewoon nog een keertje. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Nou, de hele dag zijn op school en bij regen dat we in de bus zitten.
0: Oké. Heb jij een uitgebreide opleiding moeten doen om jouw werk te kunnen doen, Arjen?
1: Ik ben mezelf in de commissie zonder opleiding, maar ik heb wel bijgedaan aanvullend op mijn werk voor extra kennis.
0: Oké, dus je bent begonnen gewoon zo en daarna heb je wat aanvullende educatie gedaan. Ja, alright.
1: Niet per se nodig, maar ik zou het wel aanraden.
0: Wat ruik jij het meest op je werk, Arjen?
1: De buitenlucht vooral. Het kan verschillend zijn. Het kan hondenstront zijn of wat dan ook.
0: Hondenstront ook, ja. Ja, een beetje brutale vraag. Hoeveel verdien jij per maand, Arjen?
1: Rond de 2200 tot 2400 ongeveer.
0: Is dat netto of bruto?
1: Netto.
0: Netto, oké. Okay. Wat zijn je werktijden?
1: Maandag tot donderdag van 8 tot half 5 en vrijdags 8 tot 12.
0: Oké, dus nou, lekker halfdagje vandaag. Heerlijk.
1: Ja.
0: Heb jij collega's om je heen, Arjen?
1: Genoeg.
0: Genoeg zelfs, oké. Okay.
1: Van onze afdeling zijn we al met 30 tot 40 man.
0: En wat is de grootste blunder die jij ooit hebt gemaakt tijdens je werk?
1: Oeh, ja. Ik heb wel eens... We hebben een wasplaats bij ons op werk.
0: Ik verstand je niet. Wat heb je op je werk?
1: Een wasplaats, waarmee we onze...
0: Een waspas? Ja, een was...
1: Een plaats. Kunnen we de spul afspuiten.
0: Ik snap hem, ja.
1: Die overdruk heb ik er wel eens een keer afgereden.
0: Dat hele ding?
1: Ja, de slang bleef hangen, terwijl ik achteruit reed.
0: Oké, dus dat was een groot waterballet.
1: Ja, dat viel mee, maar...
0: Wel schade, wel schade. Wel aangeslagen worden. Oké, duidelijk. We hebben jouw antwoorden gehoord. Dank je wel daarvoor. We gaan zo meteen eens even kijken of jij een goed antwoord binnen hebt gekregen zo meteen. Want jij mag op het jurybankje gaan plaatsnemen. Dus blijf hangen, Arjen. Spreek je zo meteen weer.
1: Yes.
0: Oké, heb je een idee wat Arjen voor werk doet? Meld je eventjes. Dat kan je doen via de app van Joe. Maak je dus kans op een Koen en Sander Show prijzenpakket.

0: Money, money, money.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: Ja, die is in volle gang voor deze vrijdagmorgen. En vandaag proberen we het beroep te raden van Arjen van 22 uit Wapenveld. Korte samenvatting. Welke opmerkingen of vragen krijg je regelmatig over jouw beroep? Dat vroeg ik net. Hij zei nou dat we de hele dag op de schoffel staan te leunen. En het regen, als het regent, dat ik dan in de bus blijf zitten. Heb je een opleiding nodig om jouw werk te doen? Hij zegt nou, kan zonder opleiding. Maar ik heb wel wat aanvullends gedaan voor extra kennis. Hij ruikt vooral de buitenlucht, maar ook af en toe wat stront komt voorbij. Hij verdient 22 tot 2400 euro netto. Zijn werktijden zijn maandag tot en met donderdag van 8 tot half 5. En op vrijdag werkt hij alleen 's morgens. Hij werkt met collega's op de afdeling ongeveer 30 tot 40 man. En de grootste blunder die hij ooit heeft gemaakt tijdens zijn werk was dat hij op de wasplaats dat de slang bleef hangen toen hij achteruit reed. En toen was er schade. Arjen, dat was de samenvatting. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: We gaan eventjes wat mensen erbij halen die jouw beroep denken te weten. En misschien is het al in één keer goed. Martijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welk beroep heb jij bedacht bij Arjen?
3: Ik dacht auto-wasstraatmedewerker.
0: Bij de wasstraat. En waarom denk je dat? Door de laatste.
3: Ja, met de slang, ja.
0: Ja, ervaringsdeskundige.
3: Correct. Ik heb het vroeger ook gedaan.
0: Ah, oké. Okay. En heb jij ook deze schade een keer veroorzaakt?
3: Ja, ik was met de auto bezig en toen bleef de slang achter de trekhaak hangen.
0: Ach, ja, vervelend. Oké, Martijn, jij denkt dus dat hij werkt in een wasstraat. Arjen, is dat zo?
4: Nee, dat is niet goed.
0: Dat is niet goed. Dankjewel voor het meedoen. Fijne dag nog, Martijn.
3: Prettige dag. Hoi. Doei.
0: John, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Welk beroep heb jij bedacht?
5: Ik dacht stratenmaker.
0: Stratenmaker, oh ja. Helemaal niet gek. Arjen, ben je dat?
4: Nee, ook niet.
0: Is ook niet goed. Jammer. Dankjewel voor het meedoen. Mooie vrijdag nog, John.
6: Dankjewel.
0: Hoi. Erik, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat heb jij bedacht?
7: Ja, Arjen, ik dacht dat je gemeentemedewerker groenvoorziening was.
0: Oh. Ja. Arjen, klopt dat?
4: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Kijk. Wat gaf het voor jou weg, Erik?
7: Ja, ik spreek veel met mijn vader op school en doe hetzelfde werk. Maar eigenlijk zijn eerste hint was de belangrijkste. Zo staan de meeste gemeentewerkers bekend en dat het hangen op de school vol. Ja.
0: Oké. Erik, je krijgt een Koen en Sander Show pakket. Komt je kant op.
7: Superleuk. Okay. Dankjewel.
0: Hoi.
7: Fijne uitzending verder. Dankjewel. En Arjen, fijne werkdag nog.
4: Ja, dank je.
0: Dat is lief van je. Erik, mooie vrijdag. Arjen, ja, sta je echt zo vaak op die schoffel te leunen?
4: Nee, echt niet. Ik ken wel collega's die er wat meer vangen.
0: Oh, maar
4: dat heeft ook weer zijn redenen.
0: Maar die gooi je niet voor de bus nu. Je gaat geen namen noemen.
4: Nee, maar goed, dat heeft ook zo zijn redenen bij ons.
0: Oh ja, nee, dat snap ik. Hey, en dat in die bus zit als het regent, dat is ook een misverstand.
4: Nee, dat klopt wel aardig.
0: Dat klopt wel aardig, oké.
4: Okay. Alleen, dus als het echt de hele dag echt nacht is, dan zijn we vooral op de werf of... Rijden we rond in de bus.
0: Dan verzin je wat ander werk, ja. Nou, dan is het eigenlijk balen voor jou dat zo'n droge periode is nu, hè? Dat is hard werken.
4: Ah, het is ook wel lekker zo met het weer.
0: Hey, half dagje zo meteen, dat is lekker. Ik wens je alvast een fijn weekend en werk ze nog even zo meteen, hè?
4: Ja, dank je, jij ook.
0: Dag Arjen, leuk dat we je beroep een keertje in de spotlight konden zetten. En heb je ook een leuk beroep wat je een keertje wilt laten raden door de rest van Nederland? Meld je eventjes in de Joe-app. Kunnen we jouw beroep ook een keer laten shinen in de beroepentest? Hier is Robbie Williams.

0: lekker relaxed begin van deze vrijdag gewend. Het is Sade hier, de Smooth Operator bij Joe. Het nieuws zometeen van 7 uur. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, een grote verandering in het verkeer. En steeds meer vakanties gaan in rook op.
0: Nou, die is goed gevonden. Ik denk dat ik weet waar het over gaat. Tot zo, Carné. Elton John komt er ook aan. En Ace of Base hoor je ook.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
3: Kippie.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20

0: 2 minuten over 7. Het nu.nl nieuws aangeschoven. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Nieuw plan tegen verkeersazo's. Want appen achter het stuur, geen gordel om of ander onveilig gedrag, dat kan je vanaf het najaar een strafpunt opleveren, zo schrijft RTL. Verkeershufters krijgen zo'n punt bij een overtreding. Rijden onder invloed kan zelfs 2 of 3 punten opleveren. En als je er binnen een jaar 6 hebt gekregen, dan kan het zijn dat je een cursus moet volgen bij het CBR. Bij een steekpartij in Leeuwarden is vannacht iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Het gebeurde rond 00:30. Het is niet bekend waarom het slachtoffer werd gestoken. Er is nog niemand aangehouden en de politie doet onderzoek. Europa heeft nog altijd veel last van bosbranden. Zo heeft Frankrijk om extra blusvliegtuigen gevraagd uit andere landen. In de buurt van Bordeaux moesten al ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd. En ook deze Nederlandse vrouw moest hals over kop weg.
2: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden.
1: Zei ze bij de NOS. In Spanje is in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen omdat de lokale brandweer niet meer aan kan. Alleen al in de regio Madrid moesten meer dan 10.000 inwoners hun huis achterlaten. En gaan ze hem pakken, het Vierdaagse kruisje. Dat is voor 42.000 mensen in Nijmegen vandaag de grote vraag. Het is de laatste dag en 4 dagen zwoegen begin je toch wel echt te voelen. Toch hebben deze mensen er nog altijd zin in, zeggen ze bij Hart van Nederland.
3: Ja, dat is eigenlijk een virus, ja. En als je het een keer gedaan hebt, dan wil je het ideaal wel doen.
4: Het is heel bijzonder. Op een gegeven moment heb je zoiets, ik wou dat het over was. Maar ik weet ook op de laatste dag, volgend jaar weer.
1: En de loper schaart eerst door Kuik en de finish is op de Via Gladiola. Nog het weer van Weerplaats in de ochtend, nog bewolkt. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Verkeer door Flitsmeister, file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar 10 minuten.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Goedemorgen, laatste loodjes van de werkweek met Ace of Base zometeen. All That She Wants naar Elton John en I'm Still Standing.

0: En All That She Wants.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Yes, goed dat je erbij bent. Edwin hier op de plek van Koen en Sander deze zomer. Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zometeen eventjes bellen met Marijn, die ook hard aan het lopen is daar op dit moment. En die heeft vorig jaar iets heel bijzonders gedaan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Wat, dat hoor je over een paar minuutjes. En zometeen ook nog kans op kaartjes voor de Efteling. Maar je moet wel morgen gaan. Dat is even heel erg belangrijk. Dus als je morgen tijd hebt om naar de Efteling te gaan, ik heb 4 tickets hier klaar liggen. En die kunnen zometeen van jou worden. Eerst even wat nieuws nog doornemen. Als je fan was van Bonnie Tyler, de zangeres die een tijdje geleden is overleden, zet dan even een cirkeltje om 17 augustus in je agenda, want dan is haar uitvaart. En die kan je live gaan meekijken via de website van Bonnie Tyler. Ook worden buiten de kerk waar de uitvaart plaatsvindt grote schermen geplaatst, zodat de dienst van buiten ook te volgen is. Zeg, er zit wel best wel veel tijd tussen, want ze is 2 weken geleden overleden. En 17 augustus is dus pas die uitvaart. En voor het eerst in 13 jaar heeft Michael van Gerwen geen podiumplek meer op de wereldranglijst. Darten door zijn uitschakeling op de World Matchplay zakt hij nu naar de 6e plek op de wereldranglijst. En een carrière switch voor de familie Meiland. Ze stappen over naar RTL 4. Hè? En het is nu bekend wat het eerste programma gaat zijn wat ze daar gaan doen. Nou, Erika Montana en Maxime, die fruilen hun leventje voor een Fries melkveebedrijf. De opnames die zijn nu in volle gang. En wanneer het te zien is, dat is nog niet bekend. Maar ik heb er in ieder geval wel weer zin in, want ja, ik hou van Martiens uitspraken.
3: Wat een gezeik.
4: Ja, met aan! Oh, kut. Stoot gewoon in mijn hoofd tegen die rotsgauw.
5: Hier, kijk, wat leuk.
4: Oh, wat leuk met dat goud. Oh, wat leuk. Ik ben gelijk helemaal ontspannen. Ik moet volgens mij gelijk even iets op het toilet doen.
0: Ja, nou en verder, ja, ik weet niet of we dit ook gaan horen.
6: Weiden.
0: Ja, want als ze op een boerderij zijn, dan wordt het meer melken, denk ik. Nou goed, wanneer het te zien is, is nog niet bekend, maar de opnames die zijn dus nu in volle gang.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Sorry, Stevie Wonder, I Wish. Zometeen een beetje Dirty Dancing. Will Medley, Jennifer Warnes en I've Had a Time of My Life komt eraan.
1: De Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, het is alweer de laatste dag van dit jaar van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmorgen zijn er zo'n 42.000 mensen weer van start gegaan op jacht naar dat Vierdaagse kruisje. Wat ze hopelijk vanmiddag allemaal in ontvangst kunnen gaan nemen op de Via Gladiola. Laatste dag dus van de Vierdaagse. En een van de lopers is Marijn uit Delft. Hey Marijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hoe gaat het met de voetjes bij jou?
2: Ja, gaat best in. Ik mag niet klagen. Ja, beetje bladen, maar dat zit niet onder op de voet. Dus komt helemaal goed.
0: Dus
2: ja.
0: je gaat het wel halen vanmiddag, die Via Gladiola?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dat is mooi. Ik heb jou aan de lijn, want jij bent niet helemaal een standaard loper van de Nijmeegse Vierdaagse. Vorig jaar is er iets spannends gebeurd terwijl jij de Vierdaagse aan het lopen was. Neem ons even mee naar vorig jaar.
2: Ja. Vorig jaar wilde ik eigenlijk mijn vriendin ten huwelijk vragen. En toen dacht ik, ja, wat is dan een mooi moment. Nou, en toen kwam ik toch al gauw uit op de Nijmeegse Vierdaagse. En eigenlijk ook wel een hele specifieke plek. Eigenlijk over de pontonbrug in Kuik. Dus eigenlijk plaats en tijd was ook duidelijk. De laatste dag, vlak voor de finish, of inderdaad 10 kilometer, op Limburgse grond. Dus dat was vorig jaar. Dus dat was een heel speciaal moment, een jaar terug. En inmiddels zijn we getrouwd.
0: Kijk, dat is ook lekker rap gegaan. Je bent niet jaren verloofd gebleven. Ja. Jullie zijn al in dat huwelijksbootje gestapt. En loop je dan nu ook met je vrouw, Marijn?
2: Ja, die zit as we speak naast me. Ja.
0: Je zit? Ja. Oh, jullie zijn even pauze aan het houden.
2: Ja, dat is even wat makkelijker in het feestgedruis. Ja,
0: dat snap ik helemaal inderdaad. Nou, wat leuk. Maar goed, jij bent dus met die ring, heb jij kilometers gelopen. En pas bij die laatste kilometers heb je die uit je zak getoverd.
2: Ja.
0: Toen ging je op je knieën, waren daar veel mensen dan ook bij, neem ik aan.
2: Nou ja, zeker. Maar het was wel een uniek moment. Want we hadden sowieso afgesproken daar pauze te houden. Nou, dat kwam mij goed uit. En er zaten een aantal dames in de kant. En dan mochten ze op de stoel zitten, op hun stoelen. En die maakten even een foto. En zeiden nog van, nou, zullen we straks nog even, als jullie klaar zijn, even een foto voor Kuik maken. Dus ik dacht, nou, dat komt mij prima uit. Dus toen we ons opstelden eigenlijk voor Kuik om die foto te nemen. Toen zei ik, ja, ik moet er toch nog even een attribuut bij pakken. Dus mijn vriendin keek me een beetje glazig aan van, goh, wat ben je van plan? En toen zat ik ineens met dat, op de knie met dat doosje in mijn handen. Dus dat was een heel speciaal moment. En die dames die zagen hun kans schoon om meteen het moment vast te leggen. Dus dat kwam fantastisch uit.
0: Ja, dat is lekker gedocumenteerd dan ook gelijk. Maar hoe ga je dit nou overtreffen, Marijn? Heeft ze denk je verwachtingen ook bij vandaag?
2: Nou, ik denk dat het nu een keer haar beurt is. Dus daar mag ik in spanning op af.
0: Oh. Nou, geef haar anders even. Want ze zit naast je, toch?
2: Ja, zeker. Hier is ze.
0: Hoe heet ze eigenlijk? Ja.
3: Hi Ed, hi, met Ellen.
0: Ellen, hallo Ellen, hi.
3: Hallo.
0: Hey, gefeliciteerd natuurlijk nog met jullie huwelijk. Precies een jaar geleden ben jij dus ten huwelijk gevraagd. Maar hij verwacht dus wat vandaag van jou.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar is dat logisch dat hij wat verwacht? Of komt hij van een koude kermis thuis, denk je?
3: Nou ja, wie weet. Misschien zit er nog iets in het vat ergens.
0: Oh. Loop even weg bij hem.
3: Ja, ik zal even weglopen. En dat hij zijn oren dicht moet houden.
0: Ja, oren dicht.
3: Nee? Ja, hij is weg.
0: Ben je op goede afstand? Wat ben je van plan vandaag dan, Ellen?
3: Ja, ik dacht, ik ga niet. Ja, hij draagt dan een doosje mee, 50 kilometer lang. Ja. Maar ik dacht, dat ga ik niet doen met een fles bubbels. Dus net voordat we Kuik inlopen, is ergens een slijterij. Daar heb ik een flesje bubbels koud laten zetten.
0: Ah, een proostmomentje hebben jullie nog vandaag.
3: Ja, zeker.
0: Dat is leuk. Nou, dat is leuk.
3: Ja.
0: Hey, succes met de laatste loodjes.
3: Ik loop ondertussen.
0: Ja, nee, dat is goed. Succes met de laatste loodjes nog. Toi.
3: Dankjewel.
0: Marijn en Ellen dus uit Delft. Vorig jaar mooie tocht daar gehad. En hij heeft haar dus ten huwelijk gevraagd. En dat gaat ze vandaag dus ook nog een beetje vieren. Dat is leuk. Allemaal veel succes nog. Als je de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen bent op dit moment. Dit zijn Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Ashley en Jennifer Warnes en I've Had a Time of My Life. Deze zomer kunnen we jou op een leuk uitje sturen ergens in Nederland. En zometeen kun je tickets verdienen voor de Efteling. Hoe en wat hoor je over een paar minuutjes. En Carné, wat zit er in het nieuws zo?
1: Nou, verkeersazo's worden scherper in de gaten gehouden. En we mogen weer naar de stembus.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.

0: dieren.
1: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: exact 19:30, het weer van Weerplaza. We beginnen grijs deze vrijdag, maar later komt er meer ruimte voor de zon. Temperatuur die klimt naar max 25. Op de weg valt het mee. Meest opvallende file is de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. Daar 7 minuutjes. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Er komt een puntensysteem voor verkeers-ASO's. App achter het stuur levert 1 punt op. Rijden onder invloed zorgt voor 2 of 3 punten. Wie in een jaar 6 punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. En dat is hard nodig, zegt justitie bij RTL.
2: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
1: Ja, politie en justitie willen in het najaar met het nieuwe systeem gaan werken.
0: Normaal gesproken wil je juist punten verzamelen, want dan heb je de beste score en dan win je. Maar hier wil je de punten niet
1: deze
0: hebben.
1: Deze wil je totaal niet hebben, nee, inderdaad. Het is vannacht rustig gebleven in de Rotterdamse wijk De Esch. Sinds gisteren geldt daar in de nacht een gebiedsverbod voor mensen die er niks te zoeken hebben. Het verbod kwam er nadat er veel overlast was. Deze bewoner vertelt erover bij de NOS.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in de wijk De Esch geldt voorlopig van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Grote vangst voor de grenspolitie. Bij een controle in het noordoosten van het land vonden agenten 1,2 miljoen nep-sigaretten. Ze lagen achter in de laadruimte van een busje. Er is direct 1 verdachte aangehouden en de sigaretten zijn inmiddels overgedragen aan de douane die verder onderzoek gaat doen. Ja, en we weten iets meer over hoe ons geld er binnenkort uit gaat zien. Het gaat veranderen, ja, we hadden het gisteren over. De Europese Centrale Bank wil nieuwe biljetten. Er zijn nu 10 compleet nieuwe ontwerpen gepresenteerd. Nu staan er verzonnen bruggen of poorten nog op. Maar dat moet straks briefjes worden van beroemdheden, bekende culturele plekken en vogels. Deze mensen die Hart van Nederland sprak, vonden het ook wel tijd voor verandering.
4: Ze zijn al heel lang hetzelfde. Ze zijn best wel boring.
5: Nou, niet zo mooi, nee. Wat we gewend zijn, was mooier.
6: En dan bedoelt u de gulders?
5: Ja.
1: Ja, er zijn 10 dus nieuwe ontwerpen en daar mogen we allemaal op stemmen. Kan je online doen via de site van de Europese Centrale Bank. Ja, alleen de site ligt er wel voorlopig uit.
0: Ik wil net stemmen, maar het gaat niet inderdaad.
1: Nee, ja, we zitten al de hele ochtend te refreshen. Misschien is dat ook het probleem. Maar dat iedereen wil stemmen, maar ja, het lukt me niet. Nee.
0: Oké, en zou dit echt een echte verkiezing zijn, denk je? Of hebben zij stiekem al lang bedacht? En, een leuke vormpje.
1: Jij ziet een complottheorie.
0: Nou, ik weet het niet. Ja, zo gaat dat toch wel eens.
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd. Waar zou jij voor gaan? Want je hebt bijvoorbeeld de vogels, je kan ooievaar, kluiten, Jan van Gent.
0: Waar zie ik dan op die site, normaal gesproken als die het zou doen? Dan zie ik wel echt de afbeelding is.
1: Ja, je ziet alle soorten, dat kan je zeggen. En als je online googelt, zie je ook heel veel voorbeelden. Want je hebt ook beroemdheden, heb je componisten Ludwig van Beethoven, kan je bijvoorbeeld kiezen, of kunstenaar Leonardo da Vinci.
0: Kan ook nog.
1: Okay. Ja, ze hebben niet voor Edwin gekozen van Joe. Dat is,
0: nee, maar je moet dood zijn, denk ik, toch?
1: Nou, ik hoop het niet voor jou.
0: Nou ja, dat denk ik. Dat is meestal toch zo. Dus met straatnamen ook vaak. En dat zal met biljetten niet anders zijn.
1: Dat vind ik altijd zonde. Net zoals een standbeeld. Weet je, Paul van Vliet kreeg een standbeeld na zijn dood. Weet je al. Dat, zet die lekker neer op het moment dat hij nog leeft. Dat hij ervan kan genieten. Dat hij daarnaast kan zitten. Een boekje lezen. Ja, daar ben ik. Ja. Dat vind ik dan mooi.
0: Je ziet het weinig zelf, denk ik.
1: Heren mensen nu ze nog leven.
0: Goed, stemmen kan nu niet. Maar hopelijk straks weer wel.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Carné. Tot zometeen.

0: Attentie, attentie. Als jij naar de Efteling wilt dit weekend.
1: Rank het uitje.
0: Ja, wat je krijgt vast wel eens te horen van vrienden of familie van... Nou, ik ben ergens geweest en daar moet jij zeker ook een keertje naartoe. Maar welk uitje in Nederland is nou echt de moeite waard? Dat proberen we te onderzoeken deze zomer hier bij Joe. Daarom stuur ik jou misschien ook wel op een leuk uitje ergens in Nederland. Enige vraag die ik je achteraf wel stel is om eventjes een redelijk uitgebreide enquête in te vullen. En mij te vertellen hoe leuk het uitje nou eigenlijk is. Er moet ook een cijfer opgeplakt worden. En uiteindelijk hebben we dan aan het einde van deze zomervakantie van Koen en Sander het leukste uitje van Nederland gevonden. Momenteel staat in het klassement Walibi helemaal bovenaan. Want Davy is de eerste die al ergens is geweest voor ons. En die heeft Walibi een best wel goed cijfer gegeven. Een 8,5. Dat moeten al die andere uitjes nog maar zien te overtreffen natuurlijk. Ik heb deze week al tickets weggegeven voor Wildlands. Voor Maduro Dam ook. Nou, al die mensen gaan dit weekend ook op pad. En voor morgen zoek ik nog iemand die voor ons naar de Efteling wilt. Dus heb jij morgen helemaal niks te doen nog? En heb jij zin om met 4 mensen in totaal naar de Efteling te gaan? Dus bijvoorbeeld met wat vrienden, met wat familie, met je gezinnetje. Dan is dit het moment om je even te melden in de Joe-app. En achteraf wil ik dan graag van je weten, was het de reis waard? Zou je teruggaan? Hoeveel punten geef je het? En dan zijn we dus op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Vertel maar eventjes met wie jij morgen naar de Efteling wilt. Dus met wie wil jij morgen naar de Efteling? En meld je daar voor eventjes in de Joe-app. En wie weet heb ik jou zo meteen aan de lijn. Mag jij degene zijn die voor ons de Efteling gaat recenseren? Dus kan jij morgen naar de Efteling en heb jij in totaal 4 mensen... die je meekrijgt, inclusief jezelf. Meld je dus eventjes en dan kun je morgen voor ons op onderzoek.

0: The Pharaohs and Heaven Must Be Missing an Angel bij Joe.
1: Rank het uitje.
0: En vandaag tickets in de aanbieding voor de Efteling. Voorwaarde is wel dat je morgen gaat. En in totaal zijn het 4 kaartjes die te vergeven zijn. Onze computer is hard op zoek gegaan naar een winnaar. Eens even kijken. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 36 jaar, je komt uit Zutphen. En vertel, met wie wil jij naar de Efteling?
2: Met mijn vrouw en mijn kinderen.
0: Leuk, hoe oud zijn de kids?
2: 7 en 9.
0: En die gaan voor het eerst dan de Efteling meemaken, de kinderen?
2: Bewust, denk ik, ja.
0: Bewust, het is heel klein, waren we er wel eens geweest. Oké. Okay. Ja. Laura, durf jij overal in? Je moet wel goed kunnen recenseren, uiteraard.
2: Ik durf overal in. En mijn kinderen durven in alle kinderachtbanen. Dus, nou ja, betere recensies kun je niet krijgen.
0: En het Sprookjesbos durven ze ook wel in, toch?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oké, okay,
2: ja.
0: Nou, dat kan ook heel eng zijn voor kinderen, hè? Ja,
2: ja, misschien.
0: Laura, vrouw en kids, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Yes. Jij bent morgen lekker in de Efteling. En dan gaan we jou volgende week even bellen. En dan zijn we opnieuw heel erg benieuwd naar jouw recensie van de Efteling.
2: Ja.
0: Ja?
2: Dat snap ik.
0: Oké, okay, ja. Nou, heel veel plezier daar. Maak ook wat leuke foto's en zo voor ons van het uitje. En dan spreek ik je graag volgende week met jouw eerlijke en rechtvaardige review.
2: Dankjewel.
0: En de 4 tickets die je naar de Efteling brengen worden je aangeboden door leukstetickets.nl.
2: Mooi.
0: Oké, veel plezier morgen.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ja, en heb je nu helaas niks gewonnen. Volgende week gaan we ook gewoon nog weer door met het strooien van tickets voor allerlei leuke uitjes in Nederland. Misschien zit jij dan wel bij de gelukkige. Dit is U2, The Unforgettable Fire.

0: You Too en The Unforgettable Fire bij Joe. Het is bijna 8 uur. Carné, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: President Trump, ja, die heeft weer een hoop mensen boos gemaakt. En het was een wisselende avond voor voetbalfans.
2: De drie noten.
0: Ik ga het begin weer laten horen van een Joe-hit die je zo meteen helemaal van me krijgt. Vraag is, herken jij op basis van dit beginnetje het liedje? Stuur dan een berichtje in de Joe-app met de titel en de artiest. En dan kun je een Koen en Sander Show pakket in de wacht slepen. Het gaat om dit nummer. Welk liedje is dit? Herken jij het? Stuur dan een bericht in de app.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent.
4: Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen, nu.nl Nieuws. Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. Strafpunten. Komen er voor verkeersaso's? Dat willen politie en justitie, meldt RTL. App achter het stuur of het niet dragen van de gordel kan een strafpunt opleveren. Rijden onder invloed levert meer punten op. Krijg je in een jaar 6 van die punten, dan houdt de politie je extra aan de gaten.
7: We gaan ze actiever proberen op te zoeken, zodat we de beperkte capaciteit die we hebben ook inzetten op de groep waar we het meeste effect gaan sorteren.
6: In het najaar moet dit plaats gaan vinden. Kan zijn dat je bij veel punten opnieuw een cursus moet volgen bij het CBR. De politie in Friesland doet onderzoek naar een steekpartij in Leeuwarden. Daarbij raakte vannacht 1 iemand ernstig gewond. Waarom dat gebeurde is nog niet bekend. Ook is er nog niemand aangehouden. Amerikanen blijven voorlopig meer betalen voor sommige spullen die uit andere landen komen. Het land komt namelijk met nieuwe importheffingen op producten uit 60 landen. En die importheffingen waren al een tijdje, maar liepen vandaag af. En voor producten uit de Europese Unie blijft de heffing 10%. Veel landen zijn nu boos op president Trump. En voetbal, geen droomdebuut voor oranje spits Wout Weghorst bij FC Twente. Gisteravond speelde hij met zijn nieuwe club in de voorronde van de Europa League. Twente verloor met 2-1 van een club uit Hongarije. Ja, en Weghorst baalde enorm bij ESPN.
8: Ja, teleurstellend. Ik denk ook dat er zeker meer in had gezeten. Dat is niet hoe we van tevoren het bedacht hadden.
6: Voor Ajax was het een betere avond. De club won in de Conference League met 4-1 van een club uit Servië. En volgende week zijn de returns. Nog het weer van Weerplaza. Nu nog grijs. Vanmiddag meer zon. 22 tot 25 graden.
5: En op de weg valt het mee. De langste file is 10 minuutjes. Staat op de A22. Beverwijk, Velsen bij Beverwijk. 10 minuutjes. De drie noten. Heb jij ze al herkend? Welk liedje is dit? Meld je eventjes in de Joe-app. Kun je het Koen en Sander Show pakket winnen. Dus meld je even in de Joe-app als je weet wat dit is.
9: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Ja, zometeen even duiken in B&B vol liefde. Want de eerste week zit er alweer op. Eerst Queen met Radio Gaga.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: 24 juli 2026 op de kalender vandaag. En het is een spannende dag voor de renners in de Tour de France. Maar ook voor alle wielrensupporters die soms al twee nachten langs de kant van de weg slapen. Vandaag is er namelijk de rit waarin de Alpe d'Huez wordt beklommen op de agenda. En in die rit zit ook de beruchte bocht 7, beter bekend als de Nederlandse bocht. Waar je traditiegetrouw alleen maar Nederlanders vindt. En die stonden gisteren al klaar.
2: We waren de eerste Nederlanders in bocht 7 dit jaar. Ja, mooi mee te maken.
3: Het is me verteld dat het echt giga druk wordt.
4: Mooi weer, zonnetje, feesten, biertje erbij.
1: Nou, dat klinkt al supergezellig. Hopelijk hebben ze lekker geslapen. Kunnen ze vandaag inderdaad de renners gaan aanmoedigen daar. Nieuws over Bon Jovi dan. Die heeft een concert in Madison Square Garden in New York gisteravond eerder beëindigd vanwege stemproblemen. Ongeveer anderhalf uur sprak hij het publiek toe en zei hij: het spijt me, jullie krijgen niet het beste van mij te zien. Hij heeft al jaren last van stemproblemen. Hij heeft ook ooit een operatie ondergaan aan zijn stembanden. Hij heeft zijn excuses aangeboden en hij wil kijken of het optreden op een later moment kan worden vervolgd. En zometeen duiken we ook even in B&B Vol Liefde. Het programma op RTL 4 waarin B&B-eigenaren in het buitenland op zoek gaan naar de liefde. Krijgen allemaal Nederlanders over de vloer daar. En ja, de eerste week van het nieuwe seizoen zit er nu dus op. Gisteravond is voor de eerste keer een van de B&B-eigenaren gedumpt. Paul in Spanje, die had Esther en Helan in zijn B&B. Hij had Esther net naar huis gestuurd zelf, omdat hij meer zag in Helan. Alleen zij dacht daar anders over en wilde zelf haar koffers gaan pakken.
5: Ik pas niet in dat plaatje, ben ik na 3 dagen achter.
1: Ja, ik bel haar zo meteen eventjes. Je hoort haar over 4 minuten met een update. Hey Tim, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: 21 jaar, je woont in Loenen op de Veluwe. Dat is de Loenen met de watervallen, toch, daar in het bos?
6: Ja, dat klopt helemaal.
1: Kom je daar zelf wel eens?
6: Ja, soms bijna nooit.
1: Nee, dat is mooi. Als je er dichtbij woont, dan kom je er nooit. En toeristen die komen er massaal op af. Ja, zo gaat dat.
6: Ja.
1: Tim, ik heb jou aan de lijn voor de 3 noten. Dit is de opgave. Jij hebt hem herkend. Vertel, welk liedje herken jij?
6: Ik dacht dat het was Bryan Adams met When You're Gone.
1: Ja, Bryan Adams inderdaad. Met Mel C er ook nog bij. When You're Gone. Hartstikke goed. Wij gaan richting Loenen bij de watervallen. Een Koen en Sander Show prijzenpakket opsturen.
6: Kijk, dat is mooi.
1: Alsjeblieft, en werk ze vandaag, hè?
6: Hey, dankjewel, hetzelfde.
1: En ik ga Bryan Adams en Mel C helemaal voor je draaien.

0: Brian Adams en Mel C, When You're Gone by Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Michael Jackson, Human Nature komt eraan. En op dit moment in volle gang het tv-programma van het jaar, als je het mij vraagt. B&B voor Liefde, dat programma waarin Nederlandse B&B-eigenaars verspreid over de hele wereld op zoek gaan naar de liefde. En gisteravond kon je zien hoe de Spaanse B&B-houder Paul liefdeskandidaat Esther naar huis stuurde. Om vervolgens te zien dat Helam ook een belangrijke keuze had gemaakt voor hem.
1: Ik heb je wat te vertellen.
2: Ja, ik jou ook.
1: Wat dan?
2: Nou, ik ben hier nu 3 dagen, of dit is de derde dag.
1: Ja.
2: En ik vind jou een hele leuke man.
1: Maar...
2: En, nee, ik ga nog geen maar zeggen. En ik vind je een hele warme man. En ik gun je het beste van de wereld. Oprecht.
1: Ja.
2: En ik pas niet in dat plaatje, ben ik na 3 dagen achter.
0: Ja, en dat terwijl hij haar graag had willen houden nog in zijn B&B. Nou, ik ben benieuwd hoe het nu met Helam is. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Hoe heb jij naar jezelf zitten kijken gisteravond op tv?
3: Ja, nou ja, ik zou bijna zeggen met verbazing, maar dat is natuurlijk niet zo, want ik ken het verhaal al. Maar ja, het is heel grappig om jezelf zo te zien. En ook wel weer apart dat je ook de andere kant van het verhaal dan ziet. Hè? Want ik heb natuurlijk alleen mijn eigen view gehad.
0: Ja. Ja, precies. En er zijn de camera is ook bij andere momenten geweest, inderdaad. En vlak daarvoor heeft hij dus Esther, waarmee jij samen de B&B inkwam, 3 dagen daarvoor, weggestuurd. Eigenlijk omdat hij het met jou wel zag zitten.
3: Ja, en dat is dan zo jammer dat ik dat niet heb gevoeld of gezien. En toen kwam hij inderdaad naar beneden en toen zei hij, ja, kloten, ik moet je wat vertellen. En toen heb ik heel snel mijn conclusie getrokken, schijnbaar. En dat gaat in een flits van een seconde, hè. Ik heb dat ook niet voorbereid. Ja, en toen liep het zo. Nou,
0: ja, maar jij dacht dus eigenlijk van, oh, hij gaat mij wegsturen. Wacht even, dan ga ik zeggen dat ik wegga.
3: Nou ja, nou, er speelden natuurlijk meer dingen. Dat heb ik daar ook al verteld. Maar ik vond hen twee ook hartstikke leuk samen. En kijk, Paul is een superleuke man en superlief. En die gun je ook echt het beste van de wereld. En als ik dat niet ben, heb ik dan schijnbaar snel gedacht. Dan is het dan prima, dan doe ik een stap opzij. Maar ja, ik ben een snelle beslisser. En ja, soms is dat dus niet zo handig.
0: Dus je hebt een beetje spijt eigenlijk ervan?
3: Nee, spijt is dan weer een heel groot woord. Want het loopt zoals het loopt. En nu is het zo gelopen. En ik heb een hele leuke tijd gehad. En ik heb 2 prachtige mensen ontmoet. Dus het is alleen niet geworden wat ik... gehoopt klinkt dan ook weer groot. Maar ja, wat ik misschien gehoopt had. Ja,
0: ja, toch wel. Heb je ze nog een beetje gesproken, Esther en Paul misschien ook wel?
3: We hebben wat app-contact. Ja, dat klopt. Ja.
0: Oké, okay. Maar weet jij ook al hoe het nu verder gaat? Of wordt het ook allemaal een verrassing voor jou op de televisie?
3: Ik ben net zo verrast. Ja, ik ga ook weer kijken, want ik weet echt niet hoe het afloopt. Dus ik ben eigenlijk net zo spannend daarin als jullie allemaal.
0: Want hoeveel maanden geleden is dit allemaal, Helam?
3: Dit is in dit voorjaar geweest. Dus het is ook allemaal nog vrij...
0: Vrij vers eigenlijk wel, ja.
3: Vrij vers.
0: Je bent een paar maanden thuis nu en je hebt er nog veel over nagedacht dus wel.
3: Nou, dat zeg jij nu, maar dat is natuurlijk... Ja, weet je, natuurlijk, als je terug gaat, dan denk je van... dit ging ook wel even heel erg snel, weet je wel. En en dan ben je thuis en dan moet je het gewoon maar weer loslaten... en dan pak je het leven hier weer op. En ja, nu wordt dat natuurlijk... Nu komt het weer terug, want nu zie je die beelden terug. En nu zie je ook de andere kanten van het verhaal.
0: Ja.
3: Dus ja, dan is het weer anders, ja.
0: Dat klopt ook. Maar goed, het is al eens eerder gebeurd dat er nog iemand is teruggekomen.
3: Ja, dat weet ik. Dus, en volgens mij zeg ik dat ook ergens in de uitzending. Hè? Je weet nooit hoe het verder gaat lopen. Dus
0: Wie weet.
3: Ik zou zeggen, allemaal lekker blijven kijken. Dat is het leukste. Ja.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd of we je nog terug gaan zien dan. Maar hoe gaat het nu verder in de liefde?
3: Nou, dranghekken hier voor de deur. Nee.
0: Nou ja, ik kan me best wel. Ik vond jou echt een hele leuke vrouw, Helam. Dus ik kan me voorstellen dat jij best wel wat aandacht hebt gekregen. Ik weet niet of je Instagram en zo hebt.
3: Nee, heb ik allemaal niet.
0: Oh ja, dus dat scheelt misschien.
3: Heerlijk rustig. Ja. Dus ik denk vanochtend, hè, ik ga weer op de dijk lopen... en dan ga ik kijken wie ik allemaal tegenkom. Ja, ik kom dus helemaal niemand tegen. Dus, maar misschien liep ik te vroeg, ik weet het niet.
0: Bij de dijk, bedoel je Volendam of wat bedoel je?
3: Nee, wij hebben hier ook een dijk.
0: Ja, als mensen de dijk zeggen, denk ik altijd Volendam. Maar waar woon je dan, Helam?
3: Nee, dat houden we lekker voor. Want anders moet ik echt die dranghekken gaan bestellen.
0: Dat is ook zo.
3: Nee,
0: nou goed.
3: Dus dat doen we niet.
0: Leuk om in ieder geval eventjes met je bij te praten. En als er liefdesaanvragen nu voor jou binnenkomen in de Joe app, dan sturen we die naar je door, oké?
3: Dat is helemaal goed. Okay. Hey, ik mag zeker niet nog een nummertje aanvragen. Zo'n programma is het niet.
0: Nou ja, ik ben benieuwd wat je wil horen dan.
3: Nou, ik vind altijd heel erg lekker om een beetje goed wakker te worden met U2.
0: Heb ik net gedraaid, Elan?
3: Nee,
0: ik heb 20 minuten geleden...
3: I still haven't found what I'm looking for. Heb je die?
0: Nee, dat geldt wel een beetje voor jou natuurlijk nu.
3: Ja, ja, precies. Onbekleed.
0: Ik ga even kijken of dat nog lukt dan, ja?
3: Ja, vandaag nog. En dan doe je nu gewoon maar Human Nature, want dit is ook allemaal Human Nature, hè, in B&B.
0: Precies. Ja, die had je me net horen. Ja. Heel goed. Die had ik net... Heel fijn, heel fijn. Elan, dankjewel voor het bijpraten en een mooie dag verder, hè?
3: Jij ook, goede uitzending.
0: Maandag is er weer een nieuwe B&B vol liefde.

0: Michael Jackson en Human Nature. Bij jou het nieuws zometeen van 8:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, betaal niet zomaar de rekening van je tandarts. En huisdieren, ja, die hebben echt aandacht nodig.
0: En de hits komen onder andere van Tightfit, The Lion Sleeps Tonight. Niet echt een huisdier, een leeuw. Maar verder komt ook Tina Turner eraan met Private Dancer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's.

0: Voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 km.

0: Meter. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Half negen, het weer van Weerplaza. De dag begint bewolkt, maar droog. Vanmiddag meer zon, wat warmer ook. 25 graden max. Op de weg is er een file die opvalt, dat is de A29. Daar zijn te hoog voertuigen de Heinenoordtunnel ingereden. Dat zorgt nu voor een kwartier vertraging in de richting Rotterdam. Dit is en dan het nu.nl nieuws. Krijg je van Carné van der Brink.
3: Goedemorgen. Steeds meer mensen worden opgelicht met een neprekening van bijvoorbeeld de tandarts. Dat doen criminelen met hulp van AI. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om rekeningen van 100 tot 160 euro. Het bedrijf dat die rekeningen verstuurt kreeg al 20.000 meldingen erover. Dan aan de Rotterdamse wijk De Esch, want daar is het vannacht rustig gebleven. Er geldt nu in de nacht een gebiedsverbod voor mensen die er niks te zoeken hebben. Het verbod kwam er dat er veel overlast was. Deze expert bij de NOS denkt alleen niet dat zo'n verbod echt iets uitmaakt.
4: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
3: Ja, het gebiedsverbod in de wijk De Esch geldt voorlopig van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. De volgende keer dat je je hond uitlaat, kun je je telefoon beter in je broekzak laten. Want als je buiten alleen maar naar scherm staart, mis je namelijk belangrijke signalen. Ook raakt je hond sneller onzeker of gestrest. Dat zeggen experts tegen nu.nl. Omdat je niet oplet, moeten honden lastige situaties zelf oplossen. En dat leidt vaker tot onveilige momenten. En ook katten en honden in huis hebben aandacht nodig. Anders raken ze gefrustreerd. Deskundigen zeggen daarom, leg je telefoon vaker weg.
2: Ja, ik heb een kat thuis en ik moet zeggen, ik denk hier dus wel eens aan. Dan zit ik even op de bank en dan zie ik hem zo liggen en dan ligt hij zo naar mij te staren.
3: Ja.
2: En dan denk ik, ja, vindt hij mij nu vervelend dat ik op mijn telefoon zit?
3: En dan komt hij erbij zitten of zo? Of
2: nee, dan zit hij me gewoon aan te staren. En dat is het stomme. Ja, zo'n kat en die kan alleen miauwen en een hond kan alleen maar blaffen. Je begrijpt elkaar niet altijd.
3: Nee. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan spelletjes doen? Twister?
2: Nee. Ja, nee, maar dat doe ik. Nou, Twister niet. Maar ik speel wel veel met mijn kat, hoor. Ja, ik heb heel veel speeltjes. En het grappige is eigenlijk dat dit is speeltjes die je koopt in de dierenwinkel, weet je wel, waar je een tientje voor hebt betaald, daar kijkt hij soms niet naar om. Mm-hmm. Als ik hem gewoon een oude schoenveter geef, dan is hij er weer mee zoet, weet je wel.
3: Ja. Ik ben niet heel erg van huisdieren, maar soms zie je ook mensen een kat uitlaten. Ben je ook zo iemand?
2: Nee, maar daar heb ik spijt van eigenlijk.
3: Waarom?
2: Dat ik dat nooit ben gaan doen. Nou ja, ik woonde toen 8 hoog in een appartementencomplex, toen ik deze kat als kitten kreeg, zeg maar. En hij is nu best al bang aangelegd. Als jij bij mij op visite komt, Carné, hij kent jou niet. Ja, dan is hij pleiten. Dan gaat hij naar zolder toe, gaat hij onder het bed liggen en hij denkt, blij als die gozer weer weg is. En ik denk dat het misschien wel geholpen had als ik mijn kat vroeger wat sneller had blootgesteld aan allerlei zaken.
3: Kennis gemaakt met de buitenwereld. De boze buitenwereld.
2: En soms denk ik ook wel eens, als binnenkat zijnde, ik woon nu wel in een huis met een tuin en zo. Dat ik hem toch iets heb ontnomen.
3: Ja.
2: Goed, hij is inmiddels 8. Als ik hem nu naar buiten laat, dan ben ik bang dat ik hem nooit meer terugzie. Dus,
3: gaan we dat niet doen.
2: Nee.
3: Nog even ander nieuws. Wel de luxe van een hotel, maar toch de vrijheid van het kamperen. We kiezen steeds vaker voor de glamping. Kamperen met luxe. Een tent die al klaar staat en alles in huis heeft. Een bed, eigen toilet en zelfs soms een vaatwasser. De investering in dat soort kampeerplekken heeft ook een voordeel voor de camping-eigenaren, meldt het AD. Voor een complete tent betalen we namelijk flink meer dan voor een plekje op het gras. Het kan zelfs om een verschil van duizenden euro's gaan.
2: Ja, en eigenlijk ben je dan gewoon in een huisje, toch?
3: Ja,
2: het is een tentdoek in plaats van een muur. Maar
3: ik moet zeggen, de term glamping wordt ook wel breed aangemeten. Want je hebt ook bijvoorbeeld pipowagens, gelden er ook onder.
2: Oh, is dat ook een glamping?
3: Dat is ook een glamping, omdat het dus al gewoon klaar staat. En op festivals heb ik ook wel een festitent. Weet je, stond er al zo'n festivaltent helemaal klaar. Dat vond ik dan wel fijn. Ja, ik heb ook wel met Pinkpop heb ik een keer glamping gedaan. Nou, dan ben je helemaal verpest, dan wil je nooit iets anders.
2: Ja, zullen we even een klein vakantieonderzoekje doen? Het is toch hartstikke zomervakantie. Ik dacht, misschien is het leuk om even te onderzoeken of de luisteraars die nu luisteren naar Joe ook wel eens dingen meenemen op vakantie die ze eigenlijk never gebruiken als ze dan op vakantie zijn. Ja. Want nou, ik hoor jou al ja roepen. Heb jij een ding wat je altijd meeneemt en dat ongebruikt in de koffer blijft zitten?
3: Oh ja, en iedereen kijkt me altijd heel vreemd aan als ik hem eruit haal. Ik neem hem altijd mee. Dat is bij mij een reisfeun.
2: Een reisfeun?
3: Een reisfeun.
2: Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, dat is gewoon eigenlijk gewoon. Het ziet eruit als een föhn, maar dan een soort mini-variant. En wat zo fijn is aan die reisföhn, is dat je het hengsel, gewoon het handvat, kan inklappen. Dat is opvouwbaar.
2: Oké, dus hij neemt niet heel veel ruimte.
3: Nee, en ik neem hem mee omdat ik als ik een vlek maak, weet je, en dan maak ik het dan droog, dan echt kan föhnen. En voor die grote
2: hoek. Ja, je bent veel ijdeler dan ik dacht, Carnage.
3: Ja, maar ik ben een hele nette jongen, dus ik hoef hem nooit te gebruiken.
2: Nee, dat lijkt dan maar weer. Goed, dus voor jou is het een föhn. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel wat kleding te veel bij me. Even twee extra lange broeken mee. Of, ja. Ik doe ook altijd, maar dat is meer voor de zekerheid. Omdat ik soms bang ben dat ik toch langer op vakantie ben. Omdat de vlucht vertraagd is of zo. Ik neem altijd 3 extra onderbroeken en 3 paar sokken extra mee ook.
3: En capucijnes.
2: Nee, ik neem nooit eten mee eigenlijk.
3: Zo'n Passinania, zo'n hele koffer met capucijnen en tomaten.
2: Nee, nooit eten. Maar goed, zit je nu te luisteren? Heb jij ook dingen die je altijd weer inpakt als je op vakantie gaat, maar die altijd in de koffer blijven zitten, onverrichte zaken, weer mee naar huis gaan? Meld je eventjes in de app van Joe. Wat neem jij altijd mee op vakantie zonder dat je het eigenlijk gebruikt?

0: outfit. And the lion sleeps tonight.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show. Met Edwin Noorlander.
0: Ja, even een klein onderzoekje aan het doen. Wat neem jij mee op vakantie waarvan je eigenlijk al zeker weet dat je het niet gaat gebruiken? Mark die zegt, ik neem al 7 jaar op rij hetzelfde boek mee op vakantie. Ik lees hem nooit. Mijn vriendin mag ik hem dit jaar ook niet meenemen. Liedeke die zegt, ik heb elke vakantie een heel medisch noodpakket mee. Gaasjespleister, snelverband, desinfectiemiddel. Nou, ga ze maar door. Gelukkig heb ik hem al een aantal jaren ongebruikt in de tas laten zitten. Sjefke die neemt zijn kapotjes mee, maar helaas ook altijd weer mee terug. Die heeft hoge verwachtingen altijd, maar weinig succes bij de dames dus op vakantie. Dennis die zegt, wat al jaren in mijn koffer zit, zijn van die reisspelletjes. Altijd denk je, leuk, gaan we gezellig doen, maar kom er eigenlijk nooit aan toe. Claudia die neemt altijd de waterschoenen mee, maar trekt ze nooit aan. En Roel, een beetje in het verlengde daarvan, die neemt zijn snorkel mee, maar heeft hem nog nooit gebruikt. Lars, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat neem jij altijd mee op vakantie, maar gaat gewoon weer ongebruikt de koffer terug in?
2: Nou, mijn vriendin die neemt altijd de erwtensoep mee in de caravan op vakantie.
0: Maar erwtensoep, dat is een heel winters gerecht. En dat gaat dan in de zomer mee?
2: Juist, ja. En het is eigenlijk een beetje een spel geworden dat ik probeer. Mijn doel is het om die erwtensoep weer terug mee naar huis te krijgen.
0: Want zij stelt heel vaak tijdens die vakantie voor, joh, laten we vanavond lekker die erwtensoep opeten.
2: Ja, het is meer op de terugweg of op de heenweg richting het vakantieland.
0: Oké. En is het al elk jaar dezelfde blik erwtensoep? Of is die inmiddels wel een keer met een nieuwe houdbaarheidsdatum?
2: Nee, hij is wel opnieuw is hij weer gekocht. Dat ieder jaar wel weer.
0: En wanneer wordt hij dan wel opgegeten?
2: In de winter, eigenlijk.
0: Okay. Moet je nog op vakantie gaan, Lars?
2: Nee, we zijn al geweest naar Italië.
0: Dus er staat al wat lekkers klaar voor deze winter in ieder geval.
2: Hij staat in de voorraad.
0: Oké, top. Leuk dat je even hebt, Lars. Fijne vrijdag.
2: Joe, hetzelfde.

0: Wilson Phillips en Hold On. Nou, Hold On zeker, want de Joe Singalong komt eraan.
1: De drie noten.
0: Betekent een uur lang alleen maar gezellige meezingers uit de 70s, 80s en 90s. En ik heb er nu alvast eentje die ik een beetje ga verklappen. Je gaat het prille begin van het liedje horen. Maar de vraag is, hoe gaat het verder? Herken jij het? Stuur dan even de titel en de artiest deze kant op via de Joe-app. Maak je kans op een Koen en Sander Show prijzenpakket zometeen. En ook nog een kussen naar keuze doen we er ook nog bij, zodat je lekker kan slapen. Welk liedje is dit? Dat is de vraag. Ja, je hoort wel, er zit wat geroezemoes in. Dit is een live uitvoering. Welke hit is dit? Als je hem herkent, stuur je antwoord deze kant op. Via de app van Joe. Je hoort hem zo meteen in de singalong en het nieuws van 9 uur. Dat heeft Carné.
2: Ja, daarin twee wielen die zorgen voor een hoop risico's. En de finish is in zicht voor de Bikkels in Nijmegen.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
18: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
9: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer. Meer.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: Dit is Joe. Bijna 9 uur tijd voor de Joe Singalong na het nieuws met Carné van der Brink.
11: Goedemorgen. Steeds meer zware ongelukken met motors. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Er waren vorig jaar bijna 70 dodelijke motorongelukken. En steeds vaker zijn daar jonge motorrijders bij betrokken. Het ministerie van Infrastructuur werkt nu aan een plan om de veiligheid van deze bestuurders te verbeteren. Opletten als er een rekening van de tandarts binnenkomt. Steeds meer mensen worden opgelicht. Criminelen maken deze rekening namelijk na met hulp van AI, meldt de Telegraaf. Gaat om rekeningen van 100 tot €160. Al 20.000 meldingen heeft het bedrijf dat die rekeningen verstuurd gekregen. Rijkswaterstaat is vannacht begonnen met het onderzoek naar de Merwedebrug bij Gorkum. Het staal van de brug is verzwakt. Vrachtwagens mogen er daarom niet meer overheen rijden. Na dit weekend zouden ook echt op worden gecontroleerd met camera's. Rijkswaterstaat wil weten hoe sterk het staal in de brug nog is. En voor onderzoek is die dan ook de komende 3 nachten voor een deel dicht. En nog even en dan zit het erop. 42.000 wandelaars lopen op dit moment de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En dat geeft toch een dubbel gevoel, ook bij deze man die Hart van Nederland sprak.
12: Het is heel bijzonder. Op een gegeven moment heb je zoiets, ik wou dat het over was. Maar ik weet ook op de laatste dag, volgend jaar weer.
11: En de lopers worden later vandaag feestelijk ontvangen op de Via Gladiola. Het weer van Weerplaza, nu nog bewolkt, droog, vanmiddag meer zon, maximaal 25 graden.
10: Merci, dan Joe Verkeer door Flitsmeister. Of onze file voor nu, die staat op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Auto met pech zorgt daarvoor 6 kilometer. En maar liefst 43 minuten vertraging. En oren, wagenwijd open, welk liedje is dit? Als je het herkent, stuur even een berichtje in de Joe-app. Voor de 3 noten, je maakt kans op een Koen en Sander pakket.
13: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
10: Ja, en dat liedje waar je net al een easy peasy van hoorde komt zometeen helemaal voorbij in de Singalong. Ook de Village People na Narada Michael Walden.

0: Noordwijk. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Onderweg met de vrachtwagen. Wat heb je achterin liggen?
1: Op dit moment niks. Ik heb een lege container achterop staan.
0: Lekker leeg, oké. Okay. Maar die gaat nog wel gevuld worden zometeen.
1: Ja, maar niet door mij.
0: Nee, ben je klaar zometeen?
1: Nee, ik zet de container gewoon neer. Dan mogen die mensen hem lekker vullen.
0: En dan ga jij wachten tot je weer gas mag geven.
1: Juist.
0: Kijk, nou, lekker rustig in ieder geval. Hè? Zal je geen last van je rug krijgen in ieder geval, Dave?
1: Nee, dat sowieso
0: okay,
1: niet.
0: Oké, top. Ik heb jou aan de telefoon voor de drie noten. We zijn op zoek naar de titel en de artiest. Die horen bij dit kleine fragmentje. Ja, heel kort heb jij geluisterd en jij dacht wel te weten wat het was.
1: Ja, ik denk Bluff met Wat zou je doen?
0: Ja, Bluff, Wat zou je doen? Gefeliciteerd, je wint een Koen en Sander showpakket. En we doen er ook een kussen naar keuze bij van Beter Bed.
1: Nou, helemaal mooi, man.
0: Weet je ook nog welk scheldwoord er in dit liedje zit?
1: Klootzak.
0: Klootzak, ja precies, die zit erin. Gaan we allemaal hard mee zingen in het Joost Singalong, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Fijne vrijdag nog, hè, werk ze.
1: Jullie ook, hoi hoi.
0: Bluff in het Joost Singalong.

0: Robin Arts en Never Can Say Goodbye. De beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Iedere ochtend hier bij Joe tussen 9 en 10 in de Joe Singalong. Hey, wat maakt jou nou echt gelukkig in het leven? Ja, voor veel mensen zit het geluk in de kleine dingen. Hè? Een onverwacht complimentje, de geur van koffie in de ochtend, fluitende vogels of de zon op je gezicht. John Denver, daar is het eigenlijk heel simpel voor. Wat hem gelukkig maakt, dat heeft hij allemaal verstopt in dit liedje. Thank God I'm a Country Boy.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. An old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Altijd lekker, een beetje songfestival in de Joe Singalong. Katrina and the Waves. Love, Shine a Light. Het nieuws van 9:30 zometeen. Carné.
1: Ja, daarin de eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is binnen.
0: Die heeft gerend, denk ik.
1: Nou, er zit iets anders. Ja, dat klinkt misschien gek. Ja, er doen ook rolstoeldeelnemers aan mee. Dus die kwam binnen rollen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nou goed. We horen het zometeen verder. De Grease hits van John Travolta en Olivia Newton-John in de mix. En ook van...

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: Vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wauw.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
26: Odido.
27: Het is 9:30, het weer van Weerplaza. Nu is het nog grijs, maar vanmiddag komt het, als het goed is, goed. Dan zon en maximaal 25 graden. File op de A22, Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk 24 minuten en de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, daar een kwartier plus. En aangeschoven voor het laatste nieuws is Carné van der Brink.
28: Goedemorgen. Hij is binnen, de eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse. Weer is het...

0: Ronald uit Ridderkerk. Hij doet mee in een rolstoel en kwam vaker als eerste over de streep. Hij zegt bij de Gelderlander dat hij gewoon een goed tempo had voor de tocht.
1: Iedereen zegt van ja, je wil er eerst zijn. Nee, dat is niet waar. Ik wil gewoon doen wat ik zelf lekker wil doen. Op de wedstrijd ga ik terug en dan ga ik iedereen aanmoedigen.
0: Ja, hij gaat dus nu andere deelnemers aanmoedigen, want het is vandaag de laatste dag van de Vierdaagse. Mensen doen voor het laatste 30, 40 of 50 kilometer. Flinke opgave.
2: Het is wel elke dag dat je opstaat en dat je denkt, ik kan niet eens staan, hoe moet ik dan nog 50 kilometer lopen? En op een of andere manier lukt dat dan toch weer ook vandaag. En daar word je dan ook wel weer blij van.
0: Ja, het laatste stuk gaan deelnemers over de Via Gladiola naar de finish. En dat is altijd een feest. Flink meer mensen komen heel iets anders dan om het leven na een ritje op de motor. Daar zijn nu nieuwe cijfers over. Er waren vorig jaar bijna 70 dodelijke motorongelukken. Hoe dat komt is niet duidelijk. Steeds vaker zijn jonge mensen betrokken bij dit soort ongelukken. Het ministerie van Infrastructuur werkt nu aan een plan om hier iets tegen te doen. In Spanje is op meerdere plekken de noodtoestand uitgeroepen. Dat heeft de Spaanse regering besloten. Dat heeft te maken met bosbranden daar. Onder meer in de regio Madrid verspreidt het vuur zich snel. Doordat de noodtoestand is uitgeroepen, gaat het leger nu over de coördinatie. Ja, in Frankrijk kleurt vandaag oranje. Veel Nederlanders gaan kijken bij de Tour de France. Het is weer de 19e etappe en die eindigt op de Alpe d'Huez. Wordt ook wel de Nederlandse berg genoemd, omdat er altijd veel Nederlandse fans staan. RTL sprak mensen die er al vroeg bij waren.
3: Wij waren de eerste Nederlanders in Boch 7 dit jaar. Ja, dus ja, mooi om mee te maken.
4: Het is me verteld dat het echt giga druk wordt.
5: Mooi weer, zonnetje, feesten, biertje erbij.
0: Nou, het moet goed komen, want er rijden nog 14 Nederlanders ook mee in de Tour.
6: Oké, dankjewel.
7: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
6: Ja, zo met Evaya, Con Deals, ook de Tramps en Hanson komen eraan. Na een Halo Grease van John Travolta en Olivia Newton-John.
8: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

Rihanna in de Joe Sing-along. Appje komt net binnen van Antoine in de app van Joe. Die zegt, vandaag wordt mijn lieverd 60 jaar. Proficiat Vera. Maak een geweldig feestje van vanavond. Groetjes van je mannetje. Nou, wat een lief appje. Verzoekje is de Tramps met Shout. Ga ik nu draaien. En Vera inderdaad, namens iedereen hier bij Joe ook, van harte gefeliciteerd. Ik ga de Tramps nu draaien in de Joe Sing-along. En daarna een

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie.
7: ANWB en gaan.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Tastia van Jumbo.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is Jumbo.
12: Het is 10 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
13: Goedemorgen. Tientallen vrouwen zijn waarschijnlijk slachtoffer geworden van een Roemeense bende. Ze werden gedwongen om te werken als prostituee op de Wallen in Amsterdam. Het geld dat ze daarmee verdienden moesten ze afstaan aan de bende. En de politie sprak met slachtoffers nadat er eerder bij een grote actie 7 verdachten van mensenhandel zijn aangehouden. En de vrouwen werden naar Nederland gelokt met het idee dat ze hier heel veel geld konden verdienen. In de Rotterdamse wijk Den Esch waren vannacht toch mensen die er niets te zoeken hadden. 20 mensen hebben daarom een boete gekregen. In de wijk geldt sinds gisteren een gebiedsverbod in de avond en nacht. Bewoners hebben al langer te maken met overlast van bezoekers van buiten de wijk, vertelt deze man bij de NOS.
14: Als het donker wordt, dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
13: De burgemeester van Rotterdam wil dat de rust weer terugkeert in de wijk. Er is inmiddels €2 miljoen opgehaald met een giroactie voor Venezuela. Dat geld is bedoeld voor hulpacties na de zware aardbevingen van vorige maand. Er worden onder andere noodpakketten van gekocht en slachtoffers krijgen psychologische hulp. De actie loopt nog steeds voor mensen die geld willen doneren. En het is te aftellen tot een nieuw weekend in de Formule 1 begint. De Grand Prix is dit keer in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Het is het laatste raceweekend voor de zomerstop en Max Verstappen zit er wel lekker in. Vorige week werd hij in België derde en het gaat steeds beter, zegt hij.
15: Yeah, I mean, it's been in general like an upwards trend the last few races, so that's good to see. You know, the season probably didn't start where we wanted it to start, so yeah, we're making nice improvements.
13: Ja, veel verbeterpunten zijn er dus. De eerste vrije training in Budapest is straks om 2:30. De race is zondagmiddag om 3:00. Nog het weer van Weerplaatsen. Bewolkt, wel droog. In de middag meer ruimte voor de zon. 22 tot 25 graden.
12: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan. Flitsmeister meldt de volgende opvallende file: A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Neerbos en Dukenburg. Je zit daar op 20 minuten aan extra reistijd.
16: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: En Phil Collins, Another Day in Paradise komt eraan. Een van de lekkere hits van Madonna. Dit is Vogue.

0: zitten op een mooie dag die van veel als paradijs beschouwd kan worden. 1 vrijdag, bijna weekend. Of je bent nog op vakantie, of je krijgt nog vakantie. De kans dat vakanties massaal voorbij zijn, is nog niet aangebroken. En vanmiddag in het zuiden gaat het alarm af voor de 4B's. Barbecue, bitterballen, bier en bouwvak.
1: Iedereen is dronken van geluk, al een week lang.
0: Nu al, hè. Joe, houd je wel gezelschap met de beste uit de 70s, 80s en 90s.

We hebben alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s, hoor je dat? Dit is Joe. De vrijdagochtend, Daniel Smulders hier. En je zal het meemaken vandaag na een grijze start. Laat de zon zich vanmiddag wel iets vaker zien. Temperatuur 20 tot 25 graden. Morgen volop zomer in het zuiden van het land 29. Zondag trekken nog even wat buien over het land. Koelt af, maar daarna is het weer gedaan met slecht weer. Want vanaf dinsdag wordt het opnieuw zonnig en kan het weer 30 graden worden. Hier en daar wordt zelfs gefluisterd dat er 35 weer in het zicht komt. Nou, wat er ook gebeurt, Joe Cocker heeft altijd een vooruitziende blik. Dit is

0: Joe Cocker. It's hot in the city. It's summer in the city.
1: Het is druk in de city, vooral in Nijmegen. Al die lopers worden binnengehaald. Zo. Ja, ik doe het jullie na. Ik vind het knap hoor, al die kilometers lopen. Applausje vanaf deze kant. Over de Via Gladiola. Weet je trouwens waarom ze het Via Gladiola noemen? Ze komen uit de tijd van de Romeinen volgens mij. Eer de uitdrukking de dood of de gladiolen. Wow. Iedereen kiest voor gladiolen natuurlijk. Dus daarom worden die ook uitgedeeld. Ik weet ook dat er heel veel wandelaars zijn die luisteren naar Joop en oortjes. Hey, goed gedaan, zet hem op, laatste kilometers. We lopen met je mee met lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Supertramp en Marvin Gaye zometeen.
2: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen nu.

0: belt je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elk

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sounding looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En
8: oei, oei, oei, laat hem ophouden dan. Dankjewel voor je berichten.
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Dit is Joe. Goedemorgen. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende vertragingen. Opvallende vanaf 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Defect voertuig 20 minuten. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. 24 minuten tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Daar staat een defect voertuig. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en de Maasbrug. 20 minuten extra verkeer, dus druk richting Nijmegen. Toch, hè, Jacqueline?
2: Ja, de intocht. De intocht van de Nijmeegse Vierdaagse is vandaag, de vrijdag. Duizenden die gaan kijken en duizenden die gaan mensen inhalen.
1: Ja, snap ik. Ga je ook, of niet?
2: Nee, alsjeblieft niet. Ach, sorry.
1: Niks voor jou.
2: Nee, ik ben bijna anti-Nijmegen, zeg maar. Ik kom uit Arnhem.
1: Oei, dat is water en vuur, hè, die twee.
2: Ja, dat is net als Rotterdam en Amsterdam, zeg maar.
1: Oei. Nou, laten we maar ophouden dan. Dankjewel voor je bericht, hè.
2: Ja, ik denk, ik zou het even zeggen. Ik denk, dan weet je waar die file voor is,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Top, super, dankjewel, hè.
2: Ja, is goed. Oké, ik ben er dan.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Oei. Supertramp zo meteen, The Logical Song. Eerst, is het een liefdesliedje of niet? Is Marvin Gaye, Sexual Healing. Good time.

gemaakt. Als je hits uit de jaren 70, 80 en 90 wil. Vanavond hebben we zelfs 3 uur daar speciaal voor ingeruimd. Hè? Om 7 uur, 70s at 7. Een uur lang hits uit de 70s. Om 8 uur de 80s at 8. Hits uit de jaren 80 en de 9 uur. Ja, je raadt het al. Hits uit de jaren 90. De 90s at 9. Doen we iedere vrijdag, zaterdag en zondag. Achter elkaar, een uur lang. En voor de rest van de dag hoor je ze dwars door elkaar heen. Zoals UB40, Kingston Town, naar The Eurythmics. Here Comes the Rain Again. Bij Joe.

0: nog 2 uurtjes en dan vakantie.
1: Okay.
0: En morgen lekker op de camping. Hoppa.
1: Hoppa, waar je ook naartoe gaat. Joe heeft een app. We hebben ervoor gezorgd dat je wereldwijd kunt luisteren. Dus neem hem mee, hè.

0: Op je vrijdagochtend Young Hearts Run Free. Lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s hoor je de hele dag. George Michael, Aretha Franklin, prachtig. De band I Knew You Were Waiting For Me komt eraan. En een van de grote hits van Billy Joel. Na nieuws van 11 uur. En dat krijg je van Carné. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Daniel. Ja, en het feest barst steeds meer los bij de Vierdaagse. Want de eerste loper is nu ook binnen.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Zenban. Nu al zin in morgen.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ja.
2: Is dat echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Dit is jou. 11 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. De eerste loper van de Nijmeegse Vierdaagse is binnen, gaat dan de Britse Simon. Vorig jaar was hij ook de eerste loper die op de laatste dag over de finish kwam. 2 uur geleden kwam Ronald uit Ridderkerk al binnen. Hij zit in een rolstoel en hij doet het nooit rustig aan.
12: Gisteren was ik om 9:30 binnen en ik dacht daarvoor al om 9:15. Mijn tempo is van hoog, maar het rollen.
11: Ja, voor andere mensen is het nog heel even volhouden. Nog zo'n 42.000 mensen zijn onderweg om hun Vierdaagse kruisje op te halen. Het is meer bekend over de vrouwen die werden uitgebuit op de Wallen in Amsterdam. Ze kwamen uit Roemenië en werkten daar ook als prostituee. Dat zegt de politie. In Nederland werden de vrouwen waarschijnlijk uitgebuit door een Roemeense bende. Het geld dat ze verdienden moesten ze weer afgeven. En de politie sprak met slachtoffers nadat er eerder bij een grote actie 7 verdachten van mensenhandel zijn aangehouden. Onderzoek dan in Nijmegen. Daar heeft een man vannacht vanuit zijn woning op meerdere agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer, meldt Omroep Gelderland. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij begon te schieten is nog onbekend. Ja, en echt een snelheidsduivel vannacht in Brabant. Een Belgische bestuurder scheurde daar met 145 km per uur over de A16... terwijl hij er door werkzaamheden maar 70 mocht. Agenten zagen dat de man moeite had om bochten te nemen en dus moest hij blazen. Ja, hij bleek behoorlijk wat gedronken te hebben en zijn rijbewijs is ook gelijk ingenomen. En zijn auto dan? Ja, die is hij ook kwijt. Nog het weer van Weerplaatsen. Het is bewolkt, maar wel droog. De zon krijgt vanmiddag meer ruimte. Het kan dan maximaal 25 graden worden.
10: Dankjewel, Carné. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Flitsmeister geeft aan de volgende vertragingen van 20 minuten of langer. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en het Drecht-tunnel. Parallelrijbaan is dicht, komt door een ongeluk. 35 minuten extra reistijd. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en de Maasbrug. 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland ook 20 minuten.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: En volgens de officiële benoeming is het een dramatische ballad die je zo gaat horen. Na Aretha en George.

categorie, hè, voor dit liedje. Dat is namelijk dramatische ballad. Millie Joel bij Joan, Always a Woman to Me. Oh, lekker, hè? Vrijdagochtend glijdt langzaam richting het weekend. De bouwvak gaat vandaag van start in het zuiden. Vakantieperiode draait op volle toeren. Overal hangt dat heerlijke zomergevoel in de lucht. Misschien is het wel je laatste werkdag voordat je de koffers pakt. Of ben je juist al onderweg naar de zon. Waar je ook bent, Joe, maakt je reis en je vrijdag net een stukje lekkerder met de beste hits uit de 70s.

My Destiny bij Joe. Die je ook via de app deze zomer buiten Nederland kunt horen. We hebben het echt goed gefixt met die app. Waar je ter wereld je ook bent, je kunt overal luisteren naar Joe. Trace luistert vanaf het strand van Tigaki op Kos. Met Joe in de oortjes. Ryan laat weten, heerlijke muziek zo net voor mijn vakantie. Thanks Daniel. Barbara luistert in Thailand zelfs. Merel met de familie op de camping in Frankrijk. Bas vanuit Zeeland. Met de Joe-app gaat de soundtrack van de 70s, 80s en 90s gewoon met je mee, hè, waar je ook bent. En een kleine vakantietip trouwens. Maak voordat je vertrekt 2 foto's van je koffer. Eentje van de buitenkant, 1 van de inhoud. Mocht je bagage onverhoopt kwijtraken, dan kan het afhandelen met de verzekering een stuk makkelijker maken. Maar ja, denk maar zo op de plek waar je de hangmat Bob Mark

0: Ook voor alle motorrijders die gepakt en gezakt Europa doorkruisen. Heerlijk op vakantie te gaan. Born to be wild, Steppenwolf. Bij Joe met de Desta de 70s, 80s, 90s. R.E.M. komt eraan met Cyndi Lauper over een paar tellen.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Lekker toch?
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: besparen. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1

Waar vind je dat nog? Een uur lang. Jouw favoriete tracks uit de jaren 80. Je vindt dat bij Joe. En dat doen we tijdens de lunch. Joe 80's lunch straks om 12 uur. Je kunt nu alvast je favoriete liedjes doorgeven voor de playlist. Doe je via de gratis Joe-app. 12 uur start 80's lunch. Nu een van de grootste.

Eagles met Joe, Hotel California. Hoe lang ben jij al van je beginnersrijbewijs af? Het komt misschien terug, hè? Nou, niet helemaal, maar de punten wel. Politie gaat binnenkort strafpunten uitdelen. Voor appen achter het stuur, geen gordel dragen en zo. Bij ernstige misdrijven kan het oplopen tot 3 punten. En bij 6 van die punten word je extra in de gaten gehouden. Dus ik beveel je bij deze, als je een bericht wil sturen via de Joe-app en je bent onderweg, even de auto parkeren. En stuur je

0: echt oud. Jaren 80.
1: Ja, zeker.
0: Och, breng mij even terug naar mijn schooltijd. Was het nog maar zo'n feest, maar helaas. We zijn alweer wat ouder.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, fijne uitzending nog.
1: Dankjewel. Zo'n
0: cadeau uit Rotterdam.
1: Rotterdam, leuk dat je luistert vanuit Rotterdam. Het is Joe met het beste uit de jaren 80. Zometeen een uur lang tijdens de lunch. En via de app geef je door, heb ik je graag wel horen. Maar één advies, doe het niet als je Elton John wil horen met Nikita. Want daar gaan we direct na 12 uur mee starten. Dat is na het nieuws met Carné. Hallo Carné.
2: Hey Daniel, ja, ik heb zo'n nieuws over Willem Holleder. Want hij zit niet meer op zijn vaste plek.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl. Yeah!
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op Energie Direct.

0: 50. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: 12 uur, nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
10: Goedemorgen.
9: Willem Holleder zit niet meer in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Ja, hij is verplaatst, dat meldt RTL. Holleder is nu overgeplaatst naar een gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Daar gelden minder strenge regels. Justitie wilde Holleder eigenlijk voor altijd in Vught houden, maar verloor hierover een rechtszaak. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs dat Holleder nog steeds een groot gevaar vormt voor de buitenwereld. En daarom is hij nu verplaatst. In Nijmegen is een man overleden na een incident vannacht. De man schoot vanuit een huis op meerdere agenten. Daarna schoot hij zichzelf neer. De politie meldt dat hij in het ziekenhuis is overleden. Waarom de man begon te schieten is nog niet bekend. Denk je zelf aan zelfdoding of wil je met iemand praten? Neem dan contact op met 113. Voor de kust van Frankrijk zijn meer dan 400 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Gebeurde in de buurt van Bordeaux, waar onder meer een schiereiland wordt bedreigd. In deze regio moesten eerder al tienduizenden inwoners hun huis achterlaten. Ook deze Nederlandse vrouw moest ook hals over kop weg, zegt ze bij de NOS.
11: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden.
9: Frankrijk heeft inmiddels andere landen om hulp gevraagd bij het blussen. Ja, in voetbal, het is nu zeker. Jurgen Klopp is officieel de nieuwe bondscoach van Duitsland. Het ging er al weken over nadat de vorige bondscoach werd ontslagen na een snelle uitschakeling op het WK. Duitsland werd al in de tweede ronde uitgeschakeld door Paraguay. Klopp tekent een contract van 4 jaar. En hiervoor stond hij jarenlang aan het roer bij Liverpool. Het weer van Weerplaza. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het wordt ook warmer, maximaal 25 graden vandaag.
12: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan bij Joe. Het gaat om de volgende vertragingen van 20 minuten of langer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar zit je op een half uur. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 35 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en het Drechttunnel. Ongeval met een vrachtauto. De parallelrijbaan is dicht. 40 minuten extra reistijd. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en de Maasbrug. Daar zit je op een half uur extra.
13: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
12: Smakelijk eten, een beetje rock and roll op de boterham. Kan natuurlijk geen kwaad. Joan Jett.

0: rock and roll!
1: Ook rock and roll hoor je in de Joe 80's Lunch. Joe & Chad en de Blackhearts bij Joe. Goedemiddag en smakelijk eten. Richting een mooi weekend. Het hits uit de jaren 80 tijdens je lunch. Richard Marx, Right Here Waiting komt eraan. En hier is een van de favorieten van Mia. Dankjewel. Pet Shop Boys, Domino Dancing.

was de ballad uit de jaren 80. Ja, Richard Marx, Right Here Waiting bij Joe. Weet je wat het succes is van bands die al lang bij elkaar blijven? Heel simpel, er is geen ego. Dat zegt Simon Le Bon van Duran Duran. Ze bestaan 45 jaar, hè, de band Duran Duran. Alles wordt eerlijk verdeeld, iedereen heeft evenveel inspraak. Volgens Simon is Duran Duran eigenlijk een soort coöperatie en helemaal geen band. Nee, ze werken als een soort SWAT-team. Iedereen heeft zijn eigen taak. En advies van Mick Jagger uit de jaren 80 nemen ze nog steeds ter harte. Blijf bij elkaar, dan houd je het lang vol. The Wild Boys, hoor je bij Joe. Dit is Duran Duran in de 80s Lunch. Wild Boys.

0: De Joe 80's Lunch.
1: Level 42 wordt altijd veel aangevraagd voor de 80's Lunch. Even een grote hit, Running in the Family hoorde je. Goedemiddag en smakelijk eten. Daniel Smulders hier met Johnny Hates Jazz zometeen. En er zijn Nederlandse bands. En er zijn Nederlandse bands die ook Amerika veroveren. Een van de grootste internationale hits hoor je zo.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Deze week in de bonus: de Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: online en in de winkel. IKEA.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Dit is Jo, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A2. Je rijdt van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Half uur. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 25 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht. Defect voertuig daar een uur extra reistijd. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 40 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en de Maasbrug. Daar een defect voertuig zorgt voor een half uur extra.
4: De Joe 80's Lunch. Met Daniel Smulders.
3: Hey John.
5: Lukt Golden Earring vandaag?
3: Ja, lukt Golden Earring vandaag, zeker wel. Welcome to the Twilight Zone.

0: jongens, kom, we gaan een band oprichten. Ja, leuk.
1: Leuk, leuk.
0: Hoe gaan we hem noemen? Nou, we noemen hem Jazz. Jazz? Wat een gekke naam. Nee. Gaan we niet doen. Want Johnny heet Jazz. Ah, wat een leuke naam. Ja, en zo werd het Johnny heet Jazz, denk ik. Weet ik niet. Hey, Dolly Parton fans, opgelet. Voormalige vakantiehuis van Dolly staat te koop in het Californische Solvang. Staat het huis waar ze zo'n 10 jaar haar weekenden doorbracht leeg en te koop. En het is nog helemaal een Dolly-sfeer. Het is een glas- en loodraampje met een naam en vlinders. Miniatuurversie van een kerkje uit Dollywood. En een speciale pruikenkamer. Was maar

samen met James Ingram. Yamo, be there bij Joe. In de 80s lunch. Iedere maandag tot en met vrijdag hebben we een uur lang hits uit de jaren 80. Vind je het erg leuk? Wil je nog meer? Dit weekend ook iedere avond om 8 uur de 80s at 8. Met mooie liedjes uit de jaren 80. Om 7 uur de 70s at 7. Om 9 uur de 90s at 9.

0: Toch een mooi liedje ook van Phil Collins en Against All Odds. Tot zover Joe 80's Lunch. We doen er de 70's en de 90's weer bij. Je krijgt onder andere ABBA, Michael Jackson, zo direct bij Chantal Hutte. En dat is allemaal direct na het nieuws met Rebecca. Dag Rebecca.
1: Goedemiddag Daniel. Schippers in de buurt van Twente die moeten snel doorvaren. Ik vertel je zo meteen waarom.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Lekker.
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: De hete zomer, crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Ja?
15: Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier.
4: We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Nu.nl Nieuws krijg je van Rebecca.
7: Goedemiddag. Er wordt weer ingegrepen door de aanhoudende droogte. Vanaf morgen gaat het Twentekanaal dicht voor alle scheepvaart. En dus moeten schippers in de omgeving nu snel in actie komen. Dat vertelt deze deskundige bij de NOS.
8: Al die schepen die daar nu in dat kanaal achter sluit liggen, moeten als de wielen weer gaan zorgen dat ze natuurlijk nog uit dat kanaal komen. Anders liggen ze daar lange tijd vast.
7: Het is nog niet duidelijk hoe lang deze maatregelen gaan duren. Dat ligt eraan hoe snel het waterpeil weer op een goed niveau is. Ondertussen mogen boeren ook geen water meer uit het Twentekanaal halen om hun akkers mee te beregenen. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar lang vast in de EBI in Vught, maar vanaf nu zit hij in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Hij is daar op de afdeling intensief toezicht geplaatst, maar er gelden wel minder strenge regels. Justitie wilde Holleder eigenlijk in Vught houden, maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs dat Holleder nog steeds een groot gevaar vormt voor de buitenwereld. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald. Een F-16-piloot schoot die vanmorgen uit de lucht nadat hij in hun luchtruim was binnengevlogen. Het neerhalen gebeurde boven een onbewoond gebied. Er raakte niemand bij gewond. Waar de drone precies vandaan kwam, wordt nog onderzocht. En kamperen is weer hartstikke populair. Dit jaar zijn er al ruim 6,5 miljoen overnachtingen geweest op de Nederlandse campings. Dat is bijna een kwart meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het waren vooral Nederlandse toeristen die er in eigen land op uitgingen. Dat doen we dan met name omdat het de laatste tijd zo warm is. We kiezen daarbij wel vaker voor luxe. Bijvoorbeeld een kampeerplek met een echt bed en een eigen wc. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog en zonnig bij een graad of 23. Morgen veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden.
6: Shampie, 29 joh.
7: Richting de 30 weer.
6: Hou op, ik schrok ervan toen je het zei. Rebecca, dankjewel. Dan het jouw verkeer van Flitsmeister. 39 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland 30 minuten. En de A16 staat een hele lange Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De parallelbaan is daar dicht. 56 minuten extra. Ik heb ook 2 omleidingen. Dat is ook op de A16, Rotterdam-Dordrecht ter hoogte van Ridderkerk. Komt dus door dat ongeluk. Verkeer richting Breda volgt Zierikzee. Via de A15, de A29, de A59 en de A17. Maar ook een melding op de A29, Rotterdam-Dinteloord ter hoogte van Heiningen. Verkeer richting Bergen-op-Zoom volgt Roosendaal via de A59, de A17 en de A58.
9: Dit is Joe met Chantal Hutten.
6: En het is genieten op je vrijdag. Ik heb zo ABBA voor je, Mamma Mia, maar eerst Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Abba en Mamma Mia hier bij Joe. Ja, en Mamma Mia inderdaad. Je kan je dus echt als een koning of koningin gaan wanen. Op het landgoed van onze koning staat namelijk een huis te koop. Ja, 3 slaapkamers, 157 vierkante meter. Autoluw, die mogen er niet komen. Ja, dat klinkt toch waanzinnig. Wie wil dat nou niet? Je moet er alsnog wel diep voor in de buidel tasten, hoor. Want misschien denk je 157 vierkante meter, 3 slaapkamers. Dat zal wel meevallen. Nee, zeker niet. €925.000. Maar goed, dan ben je wel een soort van buren met de koning. Dat is toch wel cool. Iets om over na te denken. De Cranberries hoor je zo bij Joe. Maar eerst Kim Wilde. Dit is You Came.

Cranberries, Ode to My Family bij Joe. Mocht je last hebben van heimwee, dan is dit liedje trouwens wel echt op je lijf geschreven. Want dit werd geschreven toen Dolores van de Cranberries ook heimwee had, ja. En misschien dat hij daarom dan ook juist zo goed raakt op zulke momenten. Is dus ook heel erg normaal als dat gebeurt, heimwee. Sterker nog, zo'n 77% van de jongeren en 57% van de oudere mensen hebben heimwee naar hun eigen bed als ze op vakantie zijn. Ja, dus misschien jij ook wel, denk je dat is heel raar. Dat is dus helemaal niet raar. Dit is Joe met Leo Sayerso, Thunder in My Heart. Maar eerst Madonna en Material Girl bij Joe.

0: USA Air, Thunder in My Heart bij Joe. Het is bijna 2:05. En dat betekent dat we even op zoek gaan naar een kandidaat voor de Joe Hit Quiz. Want elke dag, elke werkdag spelen we om 2:50 de Joe Hit Quiz. Dat is een heel erg leuk spelletje. Daarbij krijg je 3 fragmenten te horen. En aan jou is dan de taak om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? En daarmee kun je de nieuwste editie van Hitster winnen. Battle of the Generations. Ik heb het deze week maar 1 keer weggegeven. Ja, dus ik zou het heel erg leuk vinden om dat nog vaker te doen. En om dat misschien vandaag wel aan jou weg te geven. Mocht je denken, ik wil even warm lopen, dat kan. Ik heb hier een fragment. Aan jou is de taak om te zeggen, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? The Show Must Go On. Komt hij dus uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat even in met de Joe-app. Geef je het goede antwoord, dan kwalificeer je je en bel ik je misschien zo meteen wel terug. En kun je meegaan spelen met de Joe Hit Quiz. En kun je misschien dus nog wel even dat spelletje winnen deze vrijdagmiddag. Dus stuur het in de Joe-app. Je hoort hem zo meteen helemaal en ook de Pointer Sisters komen eraan.
1: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. Alle Alpro, 2+1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Het is

0: pizza gratis!
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, de toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: met die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining. En zit. En een stevig evaluatiegesprek voeren.

0: tussen de Lingebrug en Zaltbommel. Een kapotte auto, 52 minuten. De langste op dit moment op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk Noord en de Drechttunnel. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is dicht. 1 uur en 4 minuten vertraging. Daar is ook een omleiding ingesteld. Ter hoogte van Ridderkerk moet je naar Breda. Volg dan Zierikzee via de A15, de A29, de A59 en de A17. En ook nog een omleiding op de A29 ter hoogte van Heiningen. Verkeer richting Bergen op Zoom. Volg Roosendaal via de A59, de A17 en de A58.
1: Dit is Joe met Chantal Hutte.
0: En zo dadelijk een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Oh Queen, the show must go on, komt eraan. Maar eerst de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Hey Joe, Björn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Uit welk decennium komt deze?
1: Uit de 90's.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, dat moest ik even horen, want dat was het goede antwoord. Dit was natuurlijk de oefenopgave. En jij stuurde het goede antwoord in de Joe-app. Björn van 54 uit Oostvoorne.
1: Dat klopt.
0: Björn, ik heb een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Als jij nou ziek bent, hè, draait dan het hele bedrijf niet meer?
1: Nou, het staat dan haast op omvallen, maar... Ik krijg dan nog wel wat appjes.
0: Ik had wel een beetje zo'n indruk, want ik kreeg een beetje informatie over jou door. Dat jij, je doet een back-office bij een vermogensbeheerder. Nou, dan ben je me eigenlijk al kwijt. Maar volgens mij doe jij... Jij bent het manusje van alles.
1: Ja, ik weet van heel veel dingen weet ik iets.
0: En weet je dan ook veel van cijfertjes? Want dat lijkt me dat dat ook moet bij een vermogensbeheerder, toch?
1: Zeker, zeker. En daarnaast doe ik ook de boekhouding. Dus ja, dan moeten er wel twee cijfers achter de komma kloppen bij mij.
0: Ja, precies. Ik wil ook zeggen, wel witte boekhouding, hè?
1: Zeker.
0: Nee, oké, dat we dat duidelijk
1: alles,
0: hebben.
1: Alles netjes.
0: En Björn, ben je dan ook heel erg goed in de cijfertjes 70, 80 en 90?
1: Redelijk, ja.
0: Ja, heb je een bepaalde sterkte en een bepaalde zwakte, of heb je dat niet echt?
1: De 80's weet ik wel meer van dan... Dan van de 90's. Ik denk dat ik wel een kom.
0: Nou, ik hoop het voor je. Want je mag zo dadelijk meespelen met de Joe Hit Quiz. Je krijgt van mij 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen... of die uit de 70's, de 80's of de 90's komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt... dan krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations... waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt.
1: Kijk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan we beginnen met jouw eerste opgave. Zeg het maar.
1: Dat zijn de 70's.
0: De 70's. Oh, je maakt het even spannend. Maar die klopt. Die klopt. Gaan we door naar de volgende.
1: Dat waren de
0: 80's. De 80's. Toto. En welk liedje, weet je dat ook?
1: Pamela.
0: Pamela. Nou, je gaat echt als een raket. 1988. Je hebt er nog maar eentje te gaan. Hou vol.

0: De 80's.
1: Want wie hoorden we? Weet je dat zo?
0: Miami Sound. Volgens mij Miami Sound Machine.
1: Ja, en Gloria Estefan, Dr. Beat.
0: Gloria Estefan.
1: Die komt uit 1984. Ja hoor. Kijk. Helemaal goed. Gefeliciteerd. Je wint de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
0: Super.
1: Heel erg veel plezier. Kun je dat nog lekker mee op vakantie nemen ergens naartoe?
0: Ja, vermoedelijk wel. Er zit nog wel een reisje naar Portugal in.
1: Nou, heerlijk. Ga dan lekker de nieuwste editie spelen. Bedankt voor het meespelen en heel erg veel plezier ervan.
0: Dankjewel.
1: En
0: dankjewel.
1: Aanstaande maandag een nieuwe editie van de Joe Hitquiz met misschien wel jou.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over bij Joe. Met zometeen Bruce Springsteen en ook de spinners komen eraan. En het nieuws van 2 uur met Rebecca.
1: Goedemiddag, er liggen weer gegevens op straat door een hack bij een grote organisatie.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches on the lookalike me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is

0: besparen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Ja? Echt serieus?
21: Oh.
22: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Dit is jouw.
25: Goedemiddag, het is precies 2:00. Het nippunt aan het nieuws krijg je van Rebecca. Goedemiddag. Er is weer een grote organisatie gehackt. Dat is het geval bij het schaatsstadion Tialf. Dat meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen zeggen vertrouwelijke documenten in handen te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële contracten en informatie over medewerkers. De criminelen dreigen om alles online te zetten als Tialf niet binnen 10 dagen met geld over de brug komt. De hack heeft volgens het stadion geen gevolgen voor alle evenementen die daar georganiseerd worden. Er wordt weer ingegrepen door de aanhoudende droogte. Vanaf morgen gaat het Twentekanaal dicht voor alle scheepvaart. En dat gaat best wat impact hebben, want er zijn ook geen andere routes in die omgeving. Dat vertelt deze deskundige bij de NOS.
26: Het is een doodlopende straat. Dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan, zoals Kees Smit, een grote tuinmeubelleverancier, grote containerterminal, Nobian met het zout. Dat zijn allemaal grote partijen die hier onmiddellijk heel veel last van hebben.
25: Het is nog niet duidelijk hoe lang deze maatregelen gaan duren. Dat ligt eraan hoe snel het waterpeil weer op een goed niveau is. Frankrijk en Spanje krijgen Europese hulp bij het blussen van alle natuurbranden daar. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 2 helikopters. En Spanje krijgt er ook nog eens 4. Beide landen deden gisteravond al een hulpverzoek, omdat hun hulpdiensten het niet meer alleen aankunnen. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen. De premier spreekt van een dramatische situatie. En de schrik zit er waarschijnlijk nog goed in Hogeveen. Daar kroop ineens een reuzenslang over straat. Het gaat om een boa constrictor die uiteindelijk door de dierenambulance is meegenomen. Het was voor hen ook nog even spannend, want zoiets hadden zij ook nog niet eerder meegemaakt. Maar met hulp van een deskundige kon de slang veilig gevangen worden. Waar die vandaan kwam, dat is nog een groot vraagteken. Naar de eigenaar wordt nog gezocht.
0: Dat is toch ook spannend? Dan zit je bij de dierenambulance, moet je ineens dat doen?
25: Ja.
0: Oh, verschrikkelijk.
25: Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog en zonnig bij een graad of 23. Morgen veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden.
0: Rebecca, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 48 files in Nederland. In twee sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 35 minuten. En de langste op de A16 Rotterdam-Breda tussen Feyenoord en de Drechttunnel 53 minuten. Op de A29, ik zag ineens heel veel cijfertjes. De A29 Rotterdam-Dinteloord is ook nog een omleiding ingesteld. Ter hoogte van Heiningen komt er een ongevalsonderzoek. Verkeer richting Bergen op Zoom, volg Roosendaal via de A59, de A17 en de A58.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: Met lekkere muziek zo van The Spinners, Working My Way Back to You. Maar eerst Bruce Springsteen en Born in the USA. Joe!

De Spinners, Working My Way Back to You, hier bij Joe. Even kijken in de Joe-app. Daar krijg je een berichtje binnen van Marleen. Die zegt, nog een uurtje werken en dan lekker genieten van weekend. Aftellen naar mijn zwangerschapsverlof over een aantal weken. Nou, succes met die laatste loodjes. En blijf lekker luisteren naar Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Kool & The Gang, Ladies Night Show, naar The Four Non Blondes. Dit is What's Up.

Ik had gisteren ook even Ladies Night met mijn dochter. We moesten naar de winkel en ik dacht, weet je, doe eens gek. We gaan patatjes halen bij een fastfoodketen. Ja, soms mag dat toch? Maar van fastfood konden we niet echt spreken, want het duurde Het duurde een uur en een kwartier voor we ons eten hadden. Ja, voor fastfood, hè. Oh, nou, dan weet je op een gegeven moment niet meer waar je het zoeken moet, hoor. Ik had een kind van bijna 4 bij me. Ja, wat doe je dan? Op een gegeven moment zat ik echt in dubio van, wat moet ik nou doen? Wat zou jij doen? Want je staat al 40 minuten te wachten. En dan denk je, ja, weggaan is zonde. Er stonden met mij ook nog heel veel andere mensen te wachten die er al langer stonden dan ik. Dus ik dacht, ja, ik kan wel gaan klagen, maar iedereen staat hier te wachten. En ik zat te denken, is er na een bepaalde wachttijd een moment dat je kunt zeggen, ik wil mijn geld terug, want het duurt te lang. Ja, echt, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Uiteindelijk heb ik alles zitten overwegen. Ik dacht, ik maak hier gewoon een lesje geduld van voor mijn dochter van bijna 4. Dat heeft ze echt heel erg goed gedaan. Trouwens, ze heeft niet staan jengelen. Ze vroeg alleen een aantal keer, zijn wij al aan de beurt? Ik zei, ja, bijna, schat. We staan nog steeds vooraan. We krijgen het bijna. Maar ja, ik blijf dat toch ingewikkeld vinden, hoor. Dus ik denk dat dit eens maar nooit weer was. En vanavond gewoon weer lekker koken in huizenhutten. Ja, het is een stuk sneller en ook een stuk gezonder, denk ik. Oh, maar wat een ingewikkelde situatie is dat. Dit is Joe met Eric Clapton en Leila zo. Na Neil Diamond en Sweet Caroline.

0: Eric Clapton. En Leila bij Joe. Met muziek zo van Toto. En ook de Bee Gees komen eraan. Waar vooral Anita heel erg blij mee is. Want ze stuurt me een berichtje in de Joe-app. Als ik de Bee Gees hoor, dan is mijn vakantie pas echt begonnen. Nou, dan gaat die vakantie beginnen. En mocht je in juli 2028 naar Dunedin in Nieuw-Zeeland willen, dan ben je nu al te laat met boeken. Ja, want de hotels zijn daar nu al volgeboekt. Waarom? Hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor 3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar 3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
11: Is ja.
12: Echt serieus?
11: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
10: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: Zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
12: Kippie.
13: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milk

0: Flitsmeister. 51 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug 39 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar zijn wegwerkzaamheden. 32 minuten extra. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 34 minuten. Daar is ook een omleiding ingesteld. Het komt door een ongevalsonderzoek. Moet je richting Bergen-op-Zoom, volg dan Roosendaal via de A59, de A17 en de A58.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: En muziek zo van de Bee Gees. How deep is your love op je vrijdagmiddag? Maar eerst Toto en Pamela.

Gees, how deep is your love, hoorde je? Hey, ben jij iemand die je vakanties lang van tevoren plant? Of doe je het een aantal maanden of misschien zelfs een aantal weken van tevoren? Nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Je bent sowieso te laat als je in juli 2028 naar Dunedin in Nieuw-Zeeland wil. Want daar zitten de hotels nu al vol. Waarom? Omdat daar dan voor het eerst in 850 jaar een totale zonsverduistering te zien is in die regio. Ja, en mocht je balen dat je dat nu mist, doe dat vooral niet. Want je kan beter rond 12 augustus richting IJsland of zelfs naar het zuiden van Spanje gaan. Want er vindt er gewoon een hier in Europa plaats. Ja, veel dichterbij. Dit is Joe met Boyzone, Picture of You Zo. Maar eerst Jermaine Stewart.

Countdown en Picture Review bij Joe. Het gaat langzaam richting de 3 uur. Betekent dat ik zometeen gewoon weer een cryptische zin voor je heb in de 3 na 3. De 3 liedjes na 3 uur heb ik dus in een zin verpakt. En ik ben heel erg benieuwd of jij weet om welke liedjes het gaat. Als je het weet, app het dan even in de Joe-app. De zin is als volgt. Dokter, dat rijke meisje kan de beat niet horen als ik muziek luister. Dokter, dat rijke meisje kan de beat niet horen als ik muziek luister. Daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben benieuwd of je het weet. Olivia Newton-John, hoor je zo. Maar eerst Pat Benatar bij Joe.

0: Lee Devoted to you bij Joe. Het is 3:05, betekent dat we zometeen weer naar de 3 na 3 gaan. Ik heb een cryptische zin gemaakt. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of je het weet. Ik denk dat die wel te doen is, maar bij eentje moet je even iets dieper doordenken. Oké, de zin is als volgt. Dokter, dat rijke meisje kan de beat niet horen als ik muziek luister. Dokter, dat rijke meisje kan de beat niet horen als ik muziek luister. Ja, daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben benieuwd of je het weet. En het nieuws van 3 uur komt er ook aan met Rebecca.
1: Ja, het OM gaat in hoger beroep in een aangrijpende rechtszaak.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
14: craving. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: De prijsfavoriet.

0: Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Goedemiddag, het is 1 over 3. Het nu.nl en dan nieuws krijg je van Rebecca.
6: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de 14-jarige Tamar. Zij werd 's nachts op een dijkje doodgereden nadat ze van huis was weggelopen. De verdachte is een man uit Duitsland. Hij werd vorige week vrijgesproken. De rechtbank oordeelt dat er niet genoeg bewijs is dat hij niet goed op de weg heeft gelet. Nabestaanden hopen met het hoger beroep alsnog gerechtigheid te krijgen. Schaatsstadion Tialf is gehackt, dat meldt RTL Nieuws. Cybercriminelen zeggen vertrouwelijke documenten in handen te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële contracten en om informatie over medewerkers. De criminelen dreigen om alles online te zetten als Tialf niet binnen 10 dagen met geld over de brug komt. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, dat zegt de Europese Commissie. Het is al de 3e keer dat TikTok door Brussel wordt gewaarschuwd. Het bedrijf kan wel nog bezwaar maken en ze krijgen daarom nog geen boete. En dan nog sport, want het is nu officieel. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach in België. Dat heeft de voetbalbond daar net bekendgemaakt. Van Bommel heeft net getekend. Hij gaat de komende 2 jaar aan de slag met de Rode Duivels. En dat is dan tot en met het EK van 2028.
5: Mag je even een domme vraag stellen? Ik heb misschien onder een steen geleefd, maar hebben wij al een nieuwe bondscoach?
6: Volgens mij niet.
5: Nee, toch?
6: Maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen.
5: Nou,
6: volgens mij niet.
5: België wel.
6: Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon bij een graad of 23 vandaag. Morgen veel zon, het wordt 24 tot 29 graden.
5: Rebecca, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 49 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 35 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel. Een kapotte auto, 26 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 33 minuten extra. En nog een omleiding op de A29 Rotterdam-Dinteloord ter hoogte van Heiningen. Een ongevalsonderzoek. Verkeer richting Bergen op Zoom volg Roosendaal via de A59, A17 en de A58.
6: Ja, er zijn wel speculaties.
5: Oké, ik wil het toch even weten dan.
6: Het zou misschien Arne Slot worden.
5: Oh, maar dat is dus nog niet zeker?
6: Hij is nog niet zeker, nee.
5: Okay.
6: Nou, wacht. Nee, dit zijn echt alleen maar speculaties. Ja, ik probeer het echt goed uit te zoeken voor je.
5: Ja, dankjewel. Over deze niet-voetbalkenner. Maar het zijn dus speculaties. Ja,
6: het zijn nog speculaties.
5: Oké, nou, ik ben benieuwd.
7: Dit is Joe met Chantal Hutten. De 3 na 3.
5: Ja, dat is een cryptische zin. En daarin zitten de 3 liedjes die je hoort na 3 uur. En de zin is als volgt. Dokter, dat rijke meisje kan de beat niet horen als ik muziek luister. Hierin zitten 3 liedjes verstopt. En die 3 liedjes die was aan jou om eruit te halen. Kon je doorgeven in de Joe-app. John, die dacht het wel te weten.
8: Ja, de 3 na 3 is makkelijk, joh. Dat is Uptown Girl. Natuurlijk Billy Joel. Dr. Beat, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Listen to the Music van de Doobie Brothers.
5: Nou,
8: dat is de 3 na 3.
5: Dat klopt helemaal, John. En niet alleen John wist het, ook goed geraden door onder andere Marlies, Stefan en Benny.

Miami Sound Machine en Dr. Beat hier bij Joe. En een kleine waarschuwing. Mocht je tijdens het autorijden soms dingen doen die niet mogen. Bijvoorbeeld appen achter het stuur of geen gordel dragen of zo. Daar kun je natuurlijk al een boete voor krijgen. Maar als het aan de politie ligt, komt daar dit jaar nog meer bij. Ze willen namelijk een puntensysteem gaan introduceren. En dan krijg je dus naast een boete ook strafpunten. Ja, en bij 6 van die punten word je extra in de gaten gehouden. Ja, ik weet niet precies hoe, maar het klinkt toch spannend. Dus ik raad je aan om, zoals je altijd al doet, Joe gewoon voorzichtig te blijven appen.

bij Joe met een berichtje van Kelvin in de Joe-app. Die zegt, hey Chantal, vandaag mijn nieuwe televisie opgehaald. Ik heb nu al zin in het weekend. Ja, ik snap het wel, ja, want jij gaat natuurlijk alleen maar lekker televisie zitten kijken. Nou, heel erg veel plezier ermee. Joe met heerlijke amazing muziek van Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: Marianne Rosenberg, ik ben wie doe bij Joe. Met zometeen Alphaville en ook Phil Collins. Ja, en ik denk dat iedereen een app op zijn telefoon heeft waar je gewoon religieus op vertrouwt, zeg maar. Want als die app zegt, ja, je kan zonder jas naar buiten en het regent buiten, dan ga je alsnog zonder jas naar buiten. Namelijk een weer-app. Ik vertel je zo dadelijk waarom je daar absoluut niet meer op moet vertrouwen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000

0: Autodiscounter.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Daar binnen.
1: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
1: Huh?

0: een tikkie anders doet.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: De Drechttunnel, 31 minuten. En de andere kant op, Breda-Rotterdam, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, ook 31 minuten. En nog een omleiding op de A29, Rotterdam-Dinteloord, ter hoogte van Heiningen. Een ongevalsonderzoek, het verkeer richting Bergen op Zoom. Volg Roosendaal via de A59, de A17 en de A58.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: En met Phil Collins, zo Something Happened on the Way to Heaven. Maar eerst Alphaville. En wie wil het eigenlijk niet? Forever Young.

Joe. Het is deze dagen een beetje druilerig. Maar als we onze weerapps mogen geloven, wordt het morgen wel aardig weer. En dan zeg ik, ja, als we dat mogen geloven. Want laten we wel wezen, als je 3 verschillende weerapps op je telefoon hebt, geven ze ook echt alle 3 iets anders aan. Maar ik ben er dus achter hoe dat komt. Elke app gebruikt namelijk zijn eigen weermodel en daar komen dan andere voorspellingen uit. Ja, welke app kun je dan voor de volle 100% vertrouwen, vraag je dan af? Slecht nieuws. Geen enkele, zegt het KNMI. Maar, zo zegt het KNMI, de beste app, die is van ons, van het KNMI. Ah, dat is echt super advies. Nou, categorie zelfde advies. Wij van Joe denken dat je echt het allerbeste kunt luisteren naar de muziek van Joe. Met nu U2.

0: richting de 4 uur. Betekent dat Joey er al helemaal klaar voor is, toch Joey?
1: Zeker dat ik er klaar voor ben. Ik heb mezelf heel hard nodig.
0: Ja?
1: Ja, want nou, we hadden het net heel even kort over. Ik heb een beetje een inkakker.
0: Ja, je hebt een beetje een inkakker. Maar daar heb je eigenlijk zelf de perfecte medicijn voor, toch?
1: Absoluut. De vrijdagmiddagboost zometeen om 4 uur. Als je net als ik een beetje een inkakker hebt, of je kan nog wel even een zetje gebruiken zo aan het einde van de week, dan ben je welkom om een berichtje te sturen. Wellicht ben je zometeen de allereerste die een liedje mag aanvragen.
0: Ja, dus stuur dat in.
1: Klinkt ook een beetje vertraagd. Maar dat komt. Ik heb net uit de kantine een couscoussalade gekocht. Weet je hoe groot? De borden hier zijn enorm groot.
0: Jij hebt gewoon after dinner dip.
1: Heel laat geluncht, ja, dat is het.
0: Nou, kom even bij. Het nieuws van 4 uur komt er ook aan met Rebecca.
2: Ja, want veel Nederlandse vakantiegangers komen inmiddels in de problemen door alle bosbranden.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja. Au.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Crayon kozijnen. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
21: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
20: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
22: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Dit is Joe. 1 minuut voor 4. Goedemiddag. Het nieuws op Joe krijg je van Rebecca Looyen.
2: Goedemiddag. De telefoon staat rood gloeiend bij de ANWB-alarmcentrale. Want veel vakantiegangers maken zich zorgen om de bosbranden in Frankrijk en in Spanje. Tientallen Nederlanders hebben al een melding gemaakt. Het gaat vooral om mensen die in de buurt van Bordeaux zitten. Sommigen zijn geëvacueerd door de bosbranden daar en vragen zich af hoe het nu zit met de spullen die ze achter hebben gelaten. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de 14-jarige Tamar. Die werd doodgereden nadat ze van huis was weggelopen. De verdachte is een man uit Duitsland. Hij werd vorige week vrijgesproken. De rechtbank oordeelt dat er niet genoeg bewijs is dat hij niet goed op de weg heeft gelet. De nabestaanden hopen met het hoger beroep alsnog gerechtigheid te krijgen. Een voormalige ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 400.000 euro schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor het verdelen van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En dan nog sport Formule 1, want het gaat weer de goede kant op met Max Verstappen. Tijdens de eerste vrije training in Hongarije heeft hij vanmiddag de tweede tijd neergezet. Daarmee bleef Max wel nog een stukje achter op Charles Leclerc. Over een uurtje begint de volgende training en morgen om 4 uur is de kwalificatie. De race begint zondag om 3 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon bij een graad of 23 vandaag. Morgen veel zon, het wordt 24 tot 29 graden.
1: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 25 minuten of langer. Het is best wel druk op de weg. Onder andere op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen. Tussen Steenberg en Tolen. Vertraging is daar 26 minuten. A12 Lunetten Den Haag tussen Nieuwegein en De Meren. Daar is een ongeval gebeurd. 25 minuten langzaam rijdend. Op de A15, dat is Nijmegen-Gorkum. Tussen Meteren en Leerdam 25. En op de A16, dat is Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel. Daar moet je rekening houden met 28 minuten. En dan is er ook nog op de A16 tussen Breda en Rotterdam een melding tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging is daar 33 minuten.
23: Dit is Joe met Joey van der Velden.
1: En welkom bij de vrijdagmiddagboost. Ik ga je een dosis energie geven. Muzikaal gezien ga ik de batterij helemaal opladen. Mijn vraag aan jou is, waar krijg je nou echt een enorme energiekick van? Wat pep je nou helemaal op? Stuur maar je favoriete liedje in de app van Joe. Dat mag je typen, je mag het inspreken. En dan ga ik mijn best doen om het de komende 60 minuten voor je te draaien. De eerste is Mirjam, goedemiddag. Ja, Mirjam, jij bent aan het spijbelen, hè?
24: Ja, zeker weten.
1: Want, hoe hangt de vlag erbij? Hoe zit het in elkaar?
24: Nou, dat hangt erbij. Nou, ik moet nou nog zo tot 5 uur werken, helaas.
1: Ja.
24: Dan gaat lekker mijn weekend beginnen en dat is voor mij altijd een verrassing.
1: Maar wat is het dan een verrassing?
24: Hoe het gaat lopen, dat is voor mij altijd anders.
1: Ja, maar Mirjam, dit zeg ik heel vaak. Dit hoor je me heel vaak zeggen, maar eigenlijk zijn dat de lekkerste weekenden, toch? Dat je niet weet wat er gaat gebeuren als het helemaal volgepland zit. Ja, is het dan nog weekend, Mirjam?
24: Ja, ik vind dat het lekkerste van altijd. De verrassing van wat gaat er gebeuren de dag.
1: Ja, precies, ja, inderdaad. Hey, en nou zeg jij, ja, ik moet helaas nog werken. Wat voor werk doe je?
24: Ik zit in de logistiek.
1: Oeh.
24: Ik zit in de kwaliteitsafdeling van de smartphones.
1: Ja, ja, precies, ja, inderdaad. Maar ik hoor echt aan alles dat jij wel een boost kan gebruiken.
24: Ik kan altijd een boost gebruiken.
1: Wat wil je horen?
24: I Wanna Dance With Somebody.
1: Van?
24: Whitney Houston.
1: Yeah!
23: De vrijdagmiddagboost.

0: Ik geef je een energieboost zo aan het einde van de week. De laatste minuten van de werkdag. Die worden echt een stuk leuker. En we fietsen zo het weekend in. Mijn vraag aan jou is, stuur me even een liedje waar je dan echt enorm veel energie van krijgt. Dat mag in de app van Joe. Je mag het typen of inspreken. Het laatste is echt heel makkelijk. Dan druk je op het microfoontje. Ik ga even Amke bellen. Want Amke die zit er een beetje beteuterd bij. Dus daar is wat aan de hand.
1: Met Amke.
0: Amke, welkom bij de Vrijdagmiddag Boost.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Je klinkt monter en fris.
1: Nou ja, ik weet dat jullie bellen, hè. Mijn gemoedstoestand is iets minder vrolijk, zullen we zeggen.
0: Ja, Amke, vertel het even, want ik weet ook al wat er aan de hand is.
1: Ja, ik deed mee aan de Vierdaagse van Nijmegen, maar het heeft dit jaar helaas niet zo mogen zijn.
0: Oh, hoe kan het?
1: Te veel blessures aan mijn voeten en mijn schenen.
0: Ach.
1: Dus toen dacht ik van ja, ik kan wel door gaan kachelen, maar ik wist dat er nog ging komen, want het was niet de eerste keer dat ik meedeed. Mm. Ik denk van ja, wat ga ik doen? En achteraf ga je dan wel denken van joh, had ik niet nog even door moeten zetten? Maar nee, op dat moment was het de juiste beslissing.
0: Maar blessures geven natuurlijk ook echt iets aan, hè? Je kan wel door je blessures heen blijven lopen, maar ja, dan maak je misschien... meer stuk dan je lief is.
1: Ik zou er eigenwijs genoeg voor zijn, laat ik het daarop houden.
0: Tot hoever heb je het gered?
1: Ja, zo halverwege dag 2, zal ik maar zeggen.
0: Oké, nou ja.
1: Dus dat was al vrij vroeg in de race ook.
0: Ja, dat is... Ja, kijk, ik kan natuurlijk heel bij de hand zeggen... het is vrij vroeg, maar ik bedoel, zelf zit ik hier op een stoel. Dus ik vind het alsnog heel knap. Het is sowieso gewoon vet dat je meedoet, toch?
1: Nou, dat vind ik lief van je om te zeggen.
0: En je hebt vorige keer ook meegedaan? En hoe is het toegegaan?
1: Ik heb vaker meegedaan, ja. Ik ben wel eens eerder uitgevallen. Ik heb hem ook vaker uitgelopen. Dus dat, het ligt aan heel veel factoren, zal ik maar zeggen. Ook hoe het tussen de oren zit. Soms denk ik van, oh nee, niet weer. En waarom doe ik dit? En dan ben je eenmaal bij de finish. Nou, dit was de laatste keer. Dan ga ik het nooit meer doen.
0: Ja, en dan ga je
1: dat
0: toch...
1: Dat roep ik al jaren.
0: Ja, precies. En dan meld je je toch weer aan. Maar even, Amke, het belangrijkste is... er hangen vierdaagse kruisjes bij jou.
1: Er hangen sowieso meerdere vierdaagse kruisjes bij mij. Nee. Zeker weten.
0: Wat wil je horen, Amke?
1: Mijn ultieme boostnummer, want daar gaat het om... is het regent zonnestralen van Agda en de Munnik. Want hoe klote ik me ook voel... Dat nummer, dat krijgt mij er altijd wel weer bovenop.
0: Waarvan akte? Waarvan akte? Ik ga hem voor je draaien, Amke. En ik zeg, succes volgend jaar. Want dan ga je natuurlijk weer meedoen, hè?
1: Zeker, tot volgend jaar.
0: Akte.

0: Manic Monday in de vrijdagmiddagboost is gewoon een cadeautje. Ja, gekregen van Prince en niet zomaar. Nee, hij was zo onder de indruk van de band. Met name van de liedzangeres Suzanne Hofs. Nadat hij het debuutalbum All Over The Place had gehoord, dacht hij zo, die ga ik een cassettebandje sturen met twee nummers. Wat dat andere nummer was, dat is niet bekend. Maar deze stond er ook op en dat werd echt een gigantische hit. Zomaar cadeau gekregen van Prince. Dus ja, het is de vrijdagmiddagboost. Mijn vraag aan jou is altijd, ja, wat wil je horen? Ik zou zeggen, grijp je telefoon, open de app van Joe en stuur me je meest favoriete liedje van dit moment. Wat ging er zie van? Dat mag via een berichtje of via een spraakbericht deze kant op. Sander, die overziet alles, toch Sander?
1: Altijd.
0: Leest alles. Ja. Even kijken, ik ook trouwens. Ik zag een appje van Amy binnenkomen. Geef mij maar een goede boost, want ik moet nog tot 7 uur vanavond. Nou, dat komt goed uit. Ik moet ook tot 7 uur vanavond. Of wij eigenlijk, Kessel.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Jessica, haha, we kunnen wel een opwerper gebruiken. Wij hebben ook last van een dip hier op kantoor. Ja, ik had een ontzettende after-dinner dip, omdat ik heel laat een salade had geluncht. En de borden zijn hier groot in de kantine. Niet normaal. Bob die zegt, geef mij maar een boost. Geef maar een boost aan de mensen die voor me rijden, want ik sta stil in de file. Dat is op zich wel grappig verwoord. Niet grappig als je erin staat. Langs de file op dit moment is de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar. Dubbel checken. 35 minuten. Ja, dat is flink.

0: en Jesse. Ja, de vrijdagmiddagboost vul jij volledig in. Als je een appje stuurt, dan kan het zijn dat je liedje voorbij komt. Sander, jij zegt net tegen mij...
1: Ja, Renate die heeft een ingestuurd. Sniffende Tears met Driver's Seat.
0: Oh ja, is leuk. Die kunnen we zo meteen wel even doen. En deze hoor je ook. Spendel Bellen natuurlijk. En Gold.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Lekker toch?
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
2: Kippie.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Weer van Weerplaza. Een mix van wolken en zon vandaag bij een graad of 23. Morgen is er heel veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt de drie langste vertragingen van me. Langer dan 25 minuten in ieder geval. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Eurmond en Meersen. Vertraging is daar 30 minuten. Het komt door een ongeval. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 35 minuten. Ik zie trouwens niet dat het de oprit, maar de afrit is. En dan de A17, dat is Roosendaal-Dordrecht... tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Vertraging daar 26 minuten. Dit is 3:05. Het laatste nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
7: Goedemiddag in Nijmegen.

0: uiteindelijk door de dierenambulance meegenomen. Maar dat was voor hen ook wel even spannend, want zoiets hadden zij ook nog nooit meegemaakt. Maar met hulp van een deskundige kon de slang veilig gevangen worden. Waar die vandaan kwam, dat is nog een groot vraagteken. Naar de eigenaar wordt nog gezocht.
1: Dit is Joe met Joey van der Velden.
2: En de vrijdagmiddagboost met zometeen...

0: een Nobele draaien voor mij. Ik ben de bus aan het inlaaien voor de volgende klus. En ik vind persoonlijk dat die weer iets meer energie geeft dan dit nummer.
1: Dankjewel. De vrijdagmiddagboost.

0: die vandaan komt. Spendo Ballet. Die zocht een liedje. Gitarist en liedjeschrijver Gary Kemp. Die schreef het nummer met de duidelijke inspiratiebron in zijn gedachten. En dat was James Bond. En opeens zaten ze op het goede spoor. Als je de titelsong van Goldfinger hoort, dan hoor je ook enige gelijkenissen. Nou, en het lukte ze om een nieuwe hit te vinden. Ja, we zitten nog in de vrijdagmiddagboost. Je kan nog steeds je favorieten doorsturen. Ik heb ruimte voor nog een aantal liedjes. Je kan een favoriet liedje doorsturen of iets anders. Bijvoorbeeld gewoon waar je mee bezig bent. Ik zag een berichtje van Hans. Die zit er prima bij. Ik dacht, ik bel Hans even. Kijk of hij opneemt.
1: Met Hans.
0: Hans met Joey van de vrijdagmiddagboost.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik dacht, jij zit mij, jij appt mij dat je zo zit te genieten. Doe even situatieschets. Wat, hoe is het daar?
1: Het zonnetje schijnt lekker. We zijn even een biertje aan het drinken. We zijn de vakantie aan het plannen. Dus nou, wat wil je nog meer?
0: Niks, Hans. Maar kan je ons even, wat zijn de keuzes? Waar wil je naartoe?
1: We hebben Frankrijk op het doel eigenlijk. Maar eigenlijk misschien ook doorrijden om lekker naar Spanje te gaan. Dus dat is eigenlijk de planning.
0: Ja, nou Hans, ik denk dat heel veel Joe-luisteraars denken, dit is een heel goed idee. Volgens mij moet hij dit doen.
1: Ik denk het wel, hè.
0: Nou, geniet van je weekend en fijne vakantie dan alvast.
1: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Dank je. Doei.
0: En ik zie ook heel veel appjes binnenkomen, toevallig over dezelfde artiesten. Onder andere door Lisette, Jules en Lars. En die laatste zegt, ja, ik wil gewoon heel graag YMCA aanvragen.

0: Tot zover de vrijdagmiddagboost. Maandag natuurlijk een nieuwe middagboost. Tijdens de middagshow met Jorien. Dat is om 4 uur. Zometeen wil ik het laatste woord met je spelen. Wederom het spelletje dat wij samen spelen. Jij en ik, als het goed is. Als je zometeen mee wilt spelen tenminste. Het werkt heel simpel. We zijn in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet de meeste juiste woorden. En is dus als laatste aan het woord. Nou, daar gaan we zo meteen achter komen. Eerst ga ik op zoek naar een kandidaat. Wil je zo meteen het laatste woord spelen, stuur dan woord in de app van Joe. Dus je hoeft alleen maar het woord woord te sturen. De strenge scheidsrechter, die is al aanwezig. Dat is Sander natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Categorie?
1: Die heb ik waarschijnlijk voor me staan. Wil je het makkelijk of moeilijk deze?
0: Doe maar makkelijk. Doe maar makkelijk.
1: Oké, okay,
0: bij de weekend. Bij de weekend. Rebecca, wat zit zo in het nieuws?
2: Nou, Rijkswaterstaat gaat al eerder ingrijpen bij vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug rijden.
0: En je hoort Billie Jean. Ik bedoel, Michael Jackson.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen dit weekend. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen. Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Lekker!
9: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: het een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Dit is jou. 1 minuut over 5, goedemiddag. Het laatste nieuws krijg je van Rebecca Looyen.
6: Goedemiddag. Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven. Dat doen ze op het vrachtwagenverbod bij de verzwakte Merwedebrug. Daar starten ze morgen al mee. Eerder was het plan om vanaf maandag te gaan handhaven. Om te controleren of er echt geen zwaar verkeer over de brug rijdt, worden er camera's opgehangen. Vrachtwagenchauffeurs die daar wel komen krijgen een boete van €500. Bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten gelden ook vanavond weer extra veiligheidsmaatregelen. Eerder deze week waren er ernstige incidenten. Er werd een beveiliger mishandeld. Een jongen van 18 werd in de buurt van de Vierdaagse neergeschoten. Sinds woensdag zijn er daarom extra agenten op de been. Ook mag er preventief gefouilleerd worden. En met succes, zegt burgemeester Bruls bij Hart van Nederland.
7: We hebben wel gemerkt, het remt echt af. De sfeer was nu echt een stuk beter. Maar er zijn ook gisteravond toch weer een aantal mensen in beslag genomen. Dus ook vrijdag zullen we dat blijven doen. Dus die zin helpt natuurlijk wel.
6: Ja, het is vanavond de laatste avond van de Vierdaagse Feesten. In Ierland heeft de politie een autobom onderschept. De inzittenden waren onderweg naar Noord-Ierland, dat melden lokale media. De bom zou klaar zijn geweest voor gebruik, maar is inmiddels onschadelijk gemaakt. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Dat zouden geradicaliseerde republikeinen zijn. Het zijn mensen die zich nog altijd verzetten tegen de scheiding tussen Ierland en Noord-Ierland. En dan nog sport, want het is nu officieel. Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach in België. Hij heeft vanmiddag getekend en is hartstikke trots, zegt hij. Over 2 maanden zit Van Bommel voor het eerst bij de Belgen op de bank. Eind september spelen zij hun eerstvolgende wedstrijd tegen Italië. Mark van Bommel heeft getekend voor 2 jaar. Dat is dus tot en met het EK van 2028. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het is een graad of 21, maar het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen veel zon bij 24 tot 29 graden.
5: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A4 tussen Antwerpen en Tinteloord, tussen Tinteloord en Sabina, vertraging daar 21 minuten. A16 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam, daar 23 minuten langzaam rijdend. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar is de afrit afgesloten, vertraging daar 23 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder, daar 26 minuten langzaam rijdend.
2: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
5: Ja, die speelt zometeen het laatste woord, misschien wel met jou. Als je mee wilt spelen, stuur het woord in de app.

0: Crusaders bij Joe en Street Life. Samen met Randy Crawford zometeen hier Starship.
1: Het laatste woord.
0: Eerst zeg ik goedemiddag en dat doe ik tegen Cor 62 en komt uit Arnhem. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is Arnhem waar je vandaan komt, maar je zit op de camping, begreep ik.
2: Ja, ik zit op de camping in Babrich.
0: Nou, heerlijk. Zalig. Toch?
2: Ja.
0: Cor, ben jij een beetje een spelletjesman?
2: Jazeker.
0: Speel je dan ook vals?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Ik geef me ook altijd op voor, hoe heet het nou, voor die 1000 euro.
0: Bij Kai?
2: Ja, maar ze hebben me nog nooit teruggebeld. Ik schreef mijn naam Cor.
0: Ja?
2: Teruggereageerd is zijn naam Cor. Het bevalten jullie niet. Mijn naam is Cornelis. Maar, maar daar reageren ze ook niet op.
0: Oké. Nou, ja, en Cor, dan word je gebeld door Joe en dan krijg je mij aan de telefoon.
2: Gezellig.
0: Oké, prima. Nou goed, ik denk er hetzelfde over, Cor. Ik ben blij dat je erbij bent. We zijn niet met z'n tweeën, we zijn met z'n drieën. Sander van de productie is er ook.
3: Goedemiddag.
0: Hij is de scheidsrechter. Jij bent streng en rechtvaardig.
3: Dat klopt.
0: Hij is zo streng. Cor, ik vroeg net al tijdens een liedje, ik zou je de categorie al tegen me kunnen vertellen. Dat zei hij gewoon...
3: Nee.
0: Absoluut niet. Nou, welkom bij het laatste woord. De vraag is wie ze zometeen als laatste aan het woord. We spelen dit spel samen. Krijgen van Sander dus een categorie. En daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Is dat duidelijk, Cor?
2: Ja, ja.
0: Doe ik altijd zo. Sander.
3: Ja?
0: Wat is de categorie?
3: De categorie is, en ik hoop dat je er nooit komt, maar wat vind je op het politiebureau?
0: Politiebureau, onze 30 seconden gaan nu in en Cor, jij mag beginnen.
2: Een gevangenis.
0: Boeien.
2: Beetje agenten.
0: Lamp.
2: Tralies.
0: Notitieblokje.
2: Hoe heet die dingen? Om je handen heen.
0: Was dit het?
3: Oeh, ja, dat was wel langer dan 3 seconden.
0: Wat wilde je zeggen, Cor? Die dingen om je handen heen, boeien.
2: Handboeien, ja.
0: Handboeien.
2: Ja,
0: die had ik al gezegd, toch?
3: Ja, boeien zijn al gezegd.
0: Ai! God, dat was een hele snelle ronde.
3: Zo.
0: Potverdikkie. Cor, wat zit je me aan het kijken?
3: Wil je nog een ronde?
0: Oh, ik ben de baas inderdaad. Cor, vind jij het leuk om nog een ronde te spelen?
2: Ja, zeker, want dit ging heel snel.
0: Ja, even, deze parkeren we even. Ja, Sander, categorie.
3: Parkeren we even de andere. Deze is misschien wat leuker. Wat vind je in het vliegtuig op vakantie?
0: 30 seconden gaan nu in. Cor, kom er maar in.
2: Een stoel om op te zitten.
0: Zo'n kussentje voor je nek.
2: Ja.
0: Ja, kussentje voor je nek.
2: Oh, sorry, kussentje voor je nek.
0: Oké.
2: Okay. Oh.
0: Ja. Toch een lastig Cor.
3: Oh jee.
0: Lastige spelletje dan je denkt, Cor.
2: Ja.
0: Ja, hij is wederom voorbij. Ja, ik kan er niks anders van maken. Dat we misschien moeten we gewoon ophangen doen of dat niet gebeurd is.
2: Ik begreep hem niet. Een kussentje voor je nek. Ik dacht, jij bedoelt dat er bij die stoel horen. Ja,
0: dat hoor ik bij zo, die stoel. Zo'n los ding wat je nog af en toe ziet. Dat mensen dat meenemen. En dan zit ik er altijd naast en denk, goh, die hebben er wel aan gedacht.
2: Nou, ik had nog wel meer geweten. Steward.
3: Ja, jongens.
0: Dat karretje waar je dan mee waar ze mee rammelen. Waar er allemaal dingen in zitten die je allemaal op wil eten.
2: Ja.
0: Ach, Cor. Nou, je zit lekker op de camping.
2: Ja.
0: Thanks voor het meespelen en tot later.
2: Is goed. Heel fijn. Bedankt dat je me gebeld hebt.

0: Like a Flower. Ik ga zo meteen de act draaien die letterlijk naar een ander land zou kunnen verhuizen. Letterlijk heb ik het dan over. Nou goed, dit ga ik zo meteen uitleggen. En je hoort ook deze. Zijn de Simple Minds. And don't you forget about me.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ja.
19: Echt serieus?
20: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
24: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: weer van Weerplaza. Ja, ik zit te scrollen, ik zit niet op te letten. Vanavond blijft het droog. Het is een graad of 21, maar het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen veel zon bij 24 tot 29 graden. En dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A4 onder andere tussen Antwerpen en Dinteloord. Tussen Dinteloord en Sabina, daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 21 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam 23. De A16 tussen Breda en Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging is daar 33 minuten. En de laatste, dat is de A17. Dat is Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Vertraging daar 20 minuten. Dit is jou. 5:03. Het laatste nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
1: Goedemiddag, we beginnen met de Nijmeegse Vierdaagse, want daar begint het spannend te worden voor de laatste wandelaars. Die moeten voor 6:00 vanavond over de finish zijn om hun kruisje te krijgen. Veel mensen is dat inmiddels al gelukt. De jongste deelnemer dit jaar is een jongen van 11. Hij haalde het een paar uur geleden al.
0: Wacht even, als je na 6:00 binnenkomt, krijg je geen kruisje.
1: Nee.
0: Dan wordt er gewoon een oogje toegeknepen.
1: Nee.
0: Heb je 4 dagen gewandeld, krijg je dan geen kruisje?
1: 6:00, hè?
0: Wat?
1: Ja, nee, dat is echt zo. Doorlopen.
0: Okay.
1: Goed, ander nieuws dan. Want Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod bij de Merwedebrug. Daar starten ze morgen al mee. Zwaar verkeer mag er niet meer overheen, omdat de staalconstructie verzwakt is. Maar tot nu toe wordt dat verbod massaal genegeerd. Het zorgt voor veel overlast, dat vertelt deze transportplanner bij de NOS.
3: Ritten waar je normaal een half uurtje over doet, daar ga je nou, omdat je om moet draaien, gewoon een half uur tot een uur, soms anderhalf uur langer over doen.
1: Ja, chauffeurs die toch betrapt worden krijgen een boete van €500. Ja, en verkeershufters, dat zijn bijna altijd mannen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

0: automobilisten die dan moeten laten weten... nee, maar je moet het eigenlijk zo doen, begrijp je? Met het gedrag en hoe ze rijden. Het is niet dat ze een bordje omhoog houden van... hey, kijk eens naar mij, hoe ik het doe. Maar begrijp je wat ik bedoel?
1: Jazeker, en helemaal als die dan naast je in de auto zitten.
0: Exact, dat je wordt ingehaald op een agressieve manier of wat dan ook.
1: Of iemand die met groot licht naar je gaat seinen... omdat je echt de rijbaan op moet schuiven.
0: Dat zeg ik inderdaad. Maar ik voel me totaal niet aangesproken.
1: Gelukkig maar.
0: Nee, want ik rij echt prima.
1: Nou, top. Ja, en ik ook.
2: Dit is Joe met Joey van der Velde.
0: Sorry, wat wou je nog zeggen?
1: Nou, dat ik me ook niet aangesproken.

Another One Bites the Dust. Eerst even de act, ja, die misschien binnenkort letterlijk naar een ander land verhuist. ABBA die staat al een tijdje met een speciaal ontworpen arena in Londen. Daar zie je de show Voyage. Met natuurlijk avatars, hologrammen. En ik las dus dat die arena een van de grootste demontabele houten gebouwen ter wereld is. En dus speciaal ontworpen om eventueel afgebroken te worden en elders te worden opgebouwd. Nou, en dat komt goed uit, want de makers, de producenten, die onderzoeken dus al een langere tijd de optie om de show naar een ander werelddeel te brengen. Bijvoorbeeld Azië of Noord-Amerika. Dus in theorie zouden ze het hele theater, inclusief alle apparatuur, die kant op kunnen verhuizen. Heb je wel meer dan één vrachtwagen nodig? Ik denk dat je er wel twee nodig hebt. Maar goed, dan zing

Rain bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Another one bites the dust. Ik kwam dus opeens achter iets. Dat een van mijn persoonlijke meest persoonlijke favoriete liedjes uit die periode een ander liedje heeft opgegeten. De beat op de achtergrond komt oorspronkelijk van het nummer Bonita Appleboom van de band Tribe Called Quest. Wyclef Jean die dacht, weet je, dit klinkt lekker, dit ga ik gebruiken. Het gaat over de beat, maar je gaat nog iets anders herkennen. Namelijk dit stukje. Ja, duidelijk. Nou, daar stopt het verhaal niet. Want zij gebruiken op hun beurt weer de beat uit Fool's Paradise van Melissa Morgan. Kortom, een liedje in een liedje in een liedje. Plus Wyclef Jean, Press Michael en Mrs. Lauryn Hill. En je hebt een van mijn favorieten.

0: 80s en 90s, Olivia Newton-John bij Joe en Physical. Even over Mariah Carey. Ja, dat is waarschijnlijk een zeer, zeer vaste slaper en niet snel wakker te krijgen. Want ik las iets over haar. Zij heeft iets naast haar bed staan. Dat zal behoorlijk wat herrie maken. Nou ja, ik zeg iets. Het is best wel groot en veel is het. Ik ga je even drie opties geven. Je hoeft niet te reageren. Het mag altijd natuurlijk. Maar het is geen spelletje of zo. Je kan er gewoon even over nadenken. Ik ben benieuwd of dat je het weet. Dus wat heeft Mariah Carey naast haar bed staan? Is dat A, 10 antieke klokken. Die dus heel hard tikken. Antieke klokken. Haar vogel Mars, die af en toe een liedje fluit. Of 20 luchtbevochtigers. Rebecca, looier van het nieuws, mag ook een gokje wagen. Wat denk jij dat het antwoord is?
1: Ja, ik heb het vermoeden.
0: Je weet het volgens mij, hè?
1: Nee, ik weet het niet. Nee.
0: Oh, wacht. Ik zet je microfoon even uit. Zeg het maar tegen mij. Ja, Rebecca Looijen van het nieuws heeft het goed, inderdaad.
1: Hey, kijk.
0: Nou, zo meteen het antwoord. Zit er eigenlijk het nieuws?
1: Nou, er is nog een musical die letterlijk in het water valt door alle schade bij het Beatrix Theater.
0: En je hoort deze.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
3: the craving. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem

0: Roelof verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Roelof, nu op Disney+.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheek

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: 6:02, goedenavond. Het nieuws op Joe krijg je van Rebecca Looyen.
15: Goedenavond, de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Het is 6:00 en dat betekent dat alle wandelaars nu over de finish moeten zijn. En de meesten die hebben het gehaald. Een uurtje geleden was ruim 80% al binnen. Burgemeester Bruls kijkt ondertussen terug op een geslaagde editie, maar er waren ook een paar incidenten. Daarom gaan ze het volgend jaar anders aanpakken, dat zegt de burgemeester bij Hart van Nederland.
16: Dit zijn open feesten. Dat is ook uniek aan de Vierdaagse feesten. Daar zijn we ook trots op en dat willen we ook zo houden. Dus ik ga niet die feesten afgrenzen. We hebben allemaal toegangscontroles om de hele binnenstad. Maar betekent wel dat er een stap gezet moet worden. Bepaalde artiesten, bepaalde type entertainment, dat moeten we zo niet meer willen.
15: Ook vanavond gelden er weer extra veiligheidsmaatregelen. De ANWB Alarmcentrale heeft al tientallen meldingen gekregen van Nederlanders die last hebben van bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het gaat vooral om mensen die in de buurt van Bordeaux zitten. Sommigen zijn geëvacueerd door de bosbranden daar en vragen zich af hoe het nu zit met de spullen die ze achter hebben gelaten. Ja, en over die bosbranden gesproken, in Spanje is het intussen één grote vuurzee geworden. Twee branden boven Madrid hebben elkaar bereikt en zijn nu samen één grote brand. Het vuur woedt al dagen en is nog altijd niet onder controle. Blussen is lastig door de droogte en de harde wind. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd en een noodtoestand is uitgeroepen. De premier van Spanje noemt het een dramatische situatie. En de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht zorgt nu ook voor problemen bij een nieuwe musical, want En Juliet zou daar na de zomer in première gaan. Maar het herstellen van de schade duurt langer dan verwacht. Daarom is de nieuwe voorstelling uitgesteld tot oktober. Vorige week werd Moulin Rouge er ook al door geraakt. Hun decor en apparatuur raakten zo erg beschadigd dat hun laatste voorstelling niet meer door konden gaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het is een graad of 21, maar het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen veel zon bij 24 tot 29 graden.
14: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn er nogal wat. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 11 minuten. A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Dinteloord en Sabina. Daardoor een ongeval 22. A12 Den Haag-Utrecht tussen Den Haag Centrum en de brug over de Vliet. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 12 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Een afgesloten afrit daar. 21 minuten vertraging. En de A37 knooppunt Hol. Sloot Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Daar 12 minuten langzaam rijdend.
3: Dit is Joe met Joey van der Velden.
14: Ja, wat staat er nou naast het bed van Mariah Carey? En het kost me een

Supertram. Bij Joe, Breakfast in America. Zometeen hoor je Duran Duran en The Reflex. Ja, Mariah Carey is waarschijnlijk een zeer, zeer vaste slaper en niet snel wakker te krijgen. Ze heeft iets naast haar bed staan. Ja, dat zou behoorlijk wat herrie maken. Ik zag dat online. Ik gaf je ook net 3 opties. Wat heeft ze naast haar bed staan? 10 antieke klokken, haar vogel Mars, die af en toe fluit, of 20 luchtbevochtigers. Nou, het laatste is juist. En als je erover nadenkt, is het eigenlijk best wel logisch. Want ja, Mariah die heeft natuurlijk echt een enorm bereik. Dat moet gekoesterd worden. Daarom staan er 20 luchtbevochtigers naast haar bed. 20! En dan denk je natuurlijk, ja, dat is gewoon een grote grap. Nee, het is echt serieus. Zelfs zo serieus dat het plafond schuin loopt, zodat de druppels niet op haar vallen en de tv zit achter glas. Dus ja, Mariah die slaapt eigenlijk in een soort van regenwoud. Beetje gedoe, maar goed, dan krijg je wel wat. Want ja, wat een stem. It's Mariah Carey bij Joe. And I'll be there.

70s, 80s en 90s. Duran Duran bij Joe. Nou, als je nu in de auto zit, naar huis, na 4 dagen wandelen, dan zijn je reflexen net iets trager. Klein half uur geleden is de finish van de Nijmeegse Vierdaagse gesloten. Dus ja, als je hem hebt uitgelopen, zeg ik bij deze gefeliciteerd. Heel veel sterkte, maar geef je benen even rust, want dat verdienen ze. Nou, die rust die krijg je van mij. Deze, speciaal voor jou. Het is Boney M. bij Joe.

0: De Boney M fanclub, die heet ook echt gewoon de Boney M fanclub. Ja, soms worden er nog wel eens speciale namen bedacht. Ik heb even snel zitten brainstormen. Je zou jezelf dan bijvoorbeeld de Bonies kunnen noemen. Maar daar is de keuze niet op gevallen. Als je nou heel erg fan bent van een groep of een artiest, dan zou ik je maar melden bij Jorien in de middag komende week. Want zij heeft namelijk een heel leuk spelletje. Ik ga je zo meteen even vertellen waarom dat zeer de moeite waard is. Dat doe ik naar deze. Deze ga ik niet draaien. Wacht, ik ga even.
1: Heb je hem?
0: Heb ik hem? Nou, Lionel Richie hoor je zo meteen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bijstert. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het

0: pizza gratis!
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het is een graad of 21, maar het koelt ook af tot ongeveer 13 graden. Morgen dan heel veel zon bij 24 tot 29 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld via Flitsmeister. 3 vertragingen nog op de A4 tussen Antwerpen en Dinteloord. Tussen Dinteloord en Sabina, daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 19 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijk. Brug daar 13. En op de A37, dat is knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Vertraging 11 minuten.
6: Dit is Joe met Joey van der Velde.
5: Zeker weten met zometeen Blondie. Heart of Glass. Bronski Beat ga ik ook draaien. Eerst hier Lionel Richie.

0: Meteen hoor je Sting. En Fields of Gold, ja, het is een beetje vakantietijd. Ook hier bij Joe. Koen en Sander en Kai die genieten lekker van hun welverdiende vakantie. En worden vervangen door Edwin en Jorien. En Jorien heeft dus echt een heel leuk spelletje bedacht. Ik hoorde dat gistermiddag. Het heet de op maat gemaakte quiz, heet het. Het is heel simpel. Als je fan bent van een artiest of een groep en je weet er echt alles van, dan krijg je daarover dus een op maat gemaakte quiz. Gisteren bijvoorbeeld belde Jorien met Mariska. Die is echt een enorme fan van Madonna. En dan krijg je nou dit soort vragen.
1: Dus welke van Madonna eindigt zo?
2: Outro.
3: Volgens mij is dat gewoon music.
1: Ja, dat is inderdaad gewoon music. Ja. Heel goed.
0: Ja, zo simpel kan het zijn. Daarmee won Mariska een exclusief Joe Strandlaken met allerlei teksten erop. Exclusief, nergens te krijgen. Als je die ook wilt winnen, dan zou ik zeggen, luister maandag naar Jorien en geef je op voor de op maat gemaakte quiz. Kan eens over alles gaan. Misschien weet je wel alles van Blondie. Ja, lekker liedje dit trouwens. Heart of Glass bij Joe.

Thing bij Joe. Met dus een liedje over zijn achtertuin. Dat is echt waar. Fields of Gold, waarover hij zingt, is eigenlijk een weiland rondom zijn woning uit de 16e eeuw. Als hij de gordijnen van zijn slaapkamer opengooit, dan ziet hij een goudgele gloed. En dat is dus van alle gerstvelden die rondom zijn huis liggen. Het was de inspiratie voor dit liedje. Ja, en waar Sting dan geen last van heeft, heeft Robert Cray dat wel. Liedje over ruzie in de buren nu. Is echt minder gezellig.

liedje, dit. Don McLean bij Joe en American Pie. Ik wens je een waanzinnig weekend, wat je ook gaat doen. En zon gaat trouwens enorm schijnen. Ja, dus wat je ook gaat doen, je hebt in ieder geval zon en de muziek van Joe heb je ook altijd bij je. Zometeen trouwens alleen maar muziek uit de 70s.

0: borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
1: Kippie.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
2: the craving. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De dodelijke schietpartij in Nijmegen eerder deze week was geen zinloos geweld. Dat zegt de burgemeester van de stad. En daarmee staat hij lijnrecht tegenover de familie van de 18-jarige jongen die om het leven kwam. Volgens hen was de jongen namelijk niet het doelwit. Maar volgens de burgemeester is er niet zomaar geschoten. De waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht raakt nog een musical. Het gaat om de voorstelling Anne Juliet, die in september in première zou gaan. Omdat de herstelwerkzaamheden in het theater langer duren dan gedacht, is de première een maand later. De musical Moulin Rouge werd door de waterschade zelfs helemaal afgelast. Dan een bizar verhaal uit Berkel en Roderijs in Zuid-Holland. Daar is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega. Volgens Rijnmond was er ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanreed ging er vandoor en wordt nog gezocht. En dan Formule 1, de tweede vrije training van de Grand Prix van Hongarije zit erop. Max Verstappen eindigde erin als vierde. En Lewis Hamilton van Ferrari was het snelst. Morgen is de kwalificatie, zondagmiddag om 3 uur is de race. Het is het laatste raceweekend voor de zomerstop. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Lekker!
5: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op een zomer.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
22: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
23: Goedenavond. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 8000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. In totaal zijn er nu zo'n 85.000 mensen hun huizen ontvlucht. En ook deze Nederlandse vakantieganger moest ineens weg.
1: Wij stonden op de camping. Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was. Ik had mijn dochter 's morgens naar het vliegveld gebracht. Ik had de rookwolken gezien. Maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden.
23: Was te horen bij de NOS. De dodelijke schietpartij in Nijmegen eerder deze week was geen zinloos geweld. Dat zegt de burgemeester van de stad. En daarmee staat hij lijnrecht tegenover de familie van de 18-jarige jongen die om het leven kwam. Volgens hen was hij niet het doelwit. Maar volgens de burgemeester is er niet zomaar geschoten. Er is een Rotterdammer opgepakt voor grootschalige sms-fraude. Volgens Rijnmond verstuurde hij in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes. Dat deed hij uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. En het worden de nieuwste lange afstandsvluchten ter wereld. Vanaf oktober volgend jaar kan je in één keer vanuit Londen of New York naar Sydney in Australië. En die reis waarbij je dus niet hoeft over te stappen duurt 22 uur. De experts waarschuwen passagiers die dit gaan doen om regelmatig op te staan en te lopen, omdat je anders kans hebt op reizigersthrombose. De Australische vliegmaatschappij die deze vlucht gaat uitvoeren heeft hier al op ingespeeld. Zo is er aan boord een speciale wellnesszone waar passagiers kunnen lopen en drinken. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon bij 24 tot 29 graden.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
7: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
15: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
18: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
19: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro, 2+1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, quick music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra,
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Appen achter het stuur, geen gordel om of ander onveilig gedrag op de weg. Daar krijg je binnenkort niet alleen meer een boete voor, maar ook strafpunten. En als je binnen een jaar 6 punten hebt gekregen, dan word je extra in de gaten gehouden. De Nederlandse ambassade in Frankrijk waarschuwt voor bosbranden in het land. Ga goed voorbereid op pad, is het advies. En neem bijvoorbeeld water, een powerbank en EHBO-set mee als je ergens heen gaat. Door natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De Amerikaanse president Trump komt met nieuwe importheffingen voor de Europese Unie. De reden is de miljoenenboete voor Google. Het techbedrijf moet van de EU bijna 900 miljoen euro betalen, omdat het eigen diensten zou voortrekken als je via Google iets opzoekt. Maar volgens Trump zorgen dit soort boetes ervoor dat Amerikaanse bedrijven worden beroofd. En het Rode Kruis heeft tijdens de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar minder mensen hoeven helpen met blaren. In totaal zijn er net iets meer dan 3000 blaarbehandelingen uitgevoerd. En voorgaande jaren zat dat er ruim boven. Komt waarschijnlijk door het goede wandelweer de afgelopen dagen. Het was grotendeels droog en niet te warm. En voor het verzorgen van alle voeten is er de afgelopen dagen 17,5 kilometer tape gebruikt. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon bij 24 tot 29 graden.

0: deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Oekraïne pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: It's playtime.
14: Easy Toys.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond. Frankrijk houdt crisisoverleg over de natuurbranden in het land. In het zuidwesten zijn al 110.000 mensen geëvacueerd. Waaronder deze Nederlandse vakantiegangers, hoort de NOS.
22: Wij hadden natuurlijk wel in de gaten dat er vuur was. Ik had de rookwolken gezien. Maar we hadden niet gedacht dat wij geëvacueerd zouden worden.
23: Wie heeft een goed spul op die campings? Ja, alles. Mijn caravan, mijn fiets. Ja, alles.
21: Intussen waarschuwt de Nederlandse ambassade in Frankrijk voor de branden. Ga goed voorbereid op pad, is het advies. Neem bijvoorbeeld flessen water, een powerbank en een EHBO-set mee als je ergens heen gaat. De familie van de 18-jarige jongen die deze week werd doodgeschoten in Nijmegen is woedend op de burgemeester van de stad. Die zei vandaag dat de schietpartij geen willekeurig geweld was. De familie noemt de teksten van de burgemeester onbegrijpelijk. Hij zou vooruitlopen op een onderzoek dat nog in volle gang is. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. App achter het stuur, geen gordel om of ander onveilig gedrag op de weg. Daar krijg je binnenkort niet alleen meer een boete voor, maar ook strafpunten. En als je binnen een jaar 6 punten hebt gekregen, dan word je extra in de gaten gehouden. En voetbal, oranje aanvaller Crescencio Somerville maakt definitief een megatransfer. Hij gaat voor ruim 70 miljoen euro naar Al Hilal in Saoedi-Arabië. En Mark van Bommel is sinds vandaag de nieuwe bondscoach van België. Alleen dat vinden de Franstalige Belgen maar niets. Omdat hij geen Frans spreekt, vindt 90% van de Franstalige Belgen dat Van Bommel niet de juiste man is. Hij heeft trouwens gezegd dat hij wel Frans gaat leren. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 12. Morgen is er veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden.
20: Dit is het weekend van Joe.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: kerstvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
0: Weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Ufone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar 44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Dit is
18: het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. De brandweer in Frankrijk doet er alles aan om de stad Bordeaux te beschermen tegen een enorme natuurbrand. Het vuur woedt in de buurt en het lukt maar niet om die onder controle te krijgen. Al 110.000 mensen zijn geëvacueerd. Intussen waarschuwt de Nederlandse ambassade in Frankrijk voor de branden daar. Neem flessen water mee, een powerbank en een EHBO-set als je ergens heen gaat. De familie van de 18-jarige jongen die deze week werd doodgeschoten in Nijmegen is woedend op de burgemeester van de stad. Die zei vandaag dat de schietpartij geen willekeurig geweld was. De familie noemt de teksten van de burgemeester onbegrijpelijk. Hij zou vooruitlopen op een onderzoek dat nog in volle gang is. Het Twentekanaal gaat vanaf morgenmiddag dicht. Vanwege de aanhoudende droogte staat het water te laag en daarom mogen schepen er niet meer doorheen. En dat is balen voor schippers, want een andere route is er niet, zegt deze expert bij de NOS.
20: Het is een doodlopende straat.
5: dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan. Zoals Kees Smit, dat is een grote tuinmeubelleverancier. Grote containerterminal, Nobian met het zout. Dat zijn allemaal grote partijen die onmiddellijk heel veel last van hebben.
19: Hoe lang het kanaal dicht blijft is niet bekend. En nu de zomervakantie overal in volle gang is, gaan veel Nederlanders naar het buitenland. Maar landgenoten tegenkomen op onze bestemming, daar zitten we totaal niet op te wachten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 2/3 op vakantie liever plekken vermijdt waar veel Nederlanders komen. Een overgrote meerderheid doet juist moeite om de lokale culturen en restaurants te ervaren. Ja, en die kroket, frikandel of andere Hollandse pot op vakantie? Slechts 15% vindt het fijn als dat te krijgen is. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 12. Morgen krijgen we veel zon bij 24 tot 29 graden.
18: Dit is het weekend van Joe.

Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
14: Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is het weekend van Joe.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis die waren toegezegd door de vorige president Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3. Maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.